0: willen doen in de media. Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt dinsdagavond herdacht in Amsterdam. Er is dan een bijeenkomst bij het Homo-monument. Ook in Berlijn zelf wordt stilgestaan bij de aanslag. De Brandenburger Tor werd gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag reed een bestelbus in op mensen. Er viel 1 dode en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende met een steekwapen af op agenten. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zijn opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als vorig jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, vannacht af en toe een buitje, tussen graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien, in de middag meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
9: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen. Het

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekendlift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 4 uur.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende af op agenten met een steekwapen. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Met zo'n opleiding mogen afgestudeerden voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter voor 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, deze nacht af en toe een buitje en het is een graad of 16. Ook in de ochtend bewolking en enkele buien, in de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
8: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden, dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat die vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeizaam, onder meer door harde windstoten. De brand in de provincie Ávila is inmiddels de grootste in de recente geschiedenis van het land. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op de Russische grensstad Belgorod. Daarbij raakten 12 mensen gewond, melden de regionale autoriteiten. Er zou brand zijn uitgebroken in meerdere appartementen van een woongebouw. Ook zijn auto's in brand gevlogen. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende op agenten af met een steekwapen. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door Tadej Pogacar. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
8: Mijn naam is Daniel Rowland.
9: Ik ben René van Kesten.
10: Ik ben
9: Marcia
10: van
9: Muziek.
10: En ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
7: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
11: Dinsdagavond, 8 uur.
12: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
11: Dinsdagavond, 8 uur.
12: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
11: Dinsdagavond, 8 uur.
12: De muziekexperts. Live op BR6.
13: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat de vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeilijk, onder meer door de harde windstoten. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de Pride-aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. Oekraïne heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op grenssteden in Rusland. In Rostov-on-Don vielen daarbij 2 doden, meldt de gouverneur. Ook de stad Belgorod werd geraakt. Intussen voerde Rusland weer aanvallen uit op Oekraïne. In de regio Sumy raakten daarbij 5 mensen gewond. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. Het is een graad of 16. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou zijn afgesproken dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Spanje boekt vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden, dat zegt de minister van Middellandse Zaken, ook al verloopt het blussen moeizaam door harde windstoten. De brand is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Op sommige plekken ging 77.000 hectare verloren. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie, zegt correspondent Gien Balduk.
2: Uiteindelijk is het dus tot een overmeestering gekomen waarbij Abdou B. heeft geprobeerd in te steken op de agenten. Toen zijn er meerdere schoten gelost en is hij dus gedood.
1: Morgenavond is er een herdenking bij het homomonument in Amsterdam. 14 Nederlanders die meededen aan de Tour de France hebben de eindstreep in Parijs gehaald. 3 Nederlandse wielrenners vielen uit. Er waren 3 Nederlandse ritzegers, zoals die van Olaf Kooi in de 5e etappe. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De manier waarop hij die won maakte het nog mooier, zei Van der Poel.
3: Met AD voorop, misschien wel de beste renner ooit. Ik ben niet zo heel vaak meer emotioneel, maar toch een klein beetje vandaag.
1: Ja, de Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogačar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, de dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt?
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
9: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
10: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
11: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
12: BSS. Look everyone, he's coming through the doors.
13: Brilliant! He didn't even open them!
12: He's here!
14: Quick, Rick, do the speech.
15: Hey, kids, stop snogging and pay attention.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 1 augustus van 10 tot 11 uur is er een workshop boeketbinden in Theetuin de Koffietuin in Nieuwerbrug aan de Rijn. Zou je ook zo graag willen leren om een mooi veldboeket te maken? Tijdens deze workshop leer je de tips en tricks over het binden van een korenschoofvorm. Je knipt de bloemen zelf uit de bloemenhof en leert stap voor stap om een eigen veldboeket te binden. De kosten zijn €20 per persoon, inclusief koffie en thee, en een huisgemaakte lekkernij van de koffietuin. Meer informatie vindt u op kobr.nl.
2: Harme Kooistra laat zich al bijna 50 jaar inspireren door Rembrandt. Zijn leven, zijn schilderijen, tekeningen en etsen. Maar ook zijn kalenders met schetsen uit de omgeving van Bodegraven zijn inmiddels bekend. De expositie is te zien in het Groene Harthuis aan de Bouwsteeg 6 in Bodegraven tot en met 24 augustus 2026. U bent welkom op dinsdag en zaterdag vanaf 10 uur en op woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 1 uur 's middags.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Bij een aanrijding op de doortocht in Bodegraven zijn zaterdagavond een motorrijder en een scooterrijder met elkaar in botsing gekomen. Het ongeval gebeurde toen de scooter wilde afslaan richting de supermarkten. Door nog onbekende oorzaak kwamen de scooter en de motor met elkaar in botsing. De scooterrijder raakte daarbij gewond aan zijn been. Meerdere omstanders schoten direct de hulp en verleenden eerste hulp in afwachting van de ambulance. Het slachtoffer is vervolgens voor verdere behandeling naar het ziekenhuis vervoerd. De politie deed ter plaatse onderzoek naar de toedracht van het ongeval en sprak met verschillende getuigen. Nadat de verklaringen waren opgenomen, kon de doortocht weer worden vrijgegeven. Omdat de proefperiode met cameratoezicht in december afloopt, heeft de gemeente een nieuw aanwijzingsbesluit genomen voor cameratoezicht in Bodegraven Centrum en het stationsgebied voor de periode 25 juli 2026 tot 31 december 2030. Uit informatie van de politie is gebleken dat er in het centrum en stationsgebied sprake is van overlast in diverse vormen en het structureel plegen van strafbare feiten, namelijk overlast door personen, zoals jeugd en dak- en thuislozen, overlast door alcohol- en drugsgebruik, hinderlijk ophouden, groepsvorming in combinatie met overlast, fietsendiefstallen en strafbare feiten in het algemeen die de openbare orde raken. De camerabeelden worden 24 uur per dag opgenomen en verwerkt door de politie. De opgenomen beelden worden ten hoogste 4 weken bewaard.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Op woensdag 29 juli nemen we je mee op een wandeling langs Romeinse sporen in Bodegraven. Hoe leefden de Romeinen bijna 2000 jaar geleden in het Groene Hart? Dat ontdek je tijdens deze tocht, die start om 10:30 bij het Groene Harthuis aan de Bouwsteeg 6. We eindigen in de bibliotheek, waar je bijzondere Romeinse objecten kunt bekijken. Deelname is gratis, maar reserveren is wel verplicht. Dat kan via de website van de bibliotheek of door even langs te gaan. Harme Kooistra laat zich al bijna 50 jaar inspireren door Rembrandt. Zijn leven, zijn schilderijen, tekeningen en etsen. Maar ook zijn kalenders met schetsen uit de omgeving van Bodegraven zijn inmiddels bekend. De expositie is te zien in het Groene Harthuis aan de Bouwsteeg 6 in Bodegraven tot en met 24 augustus 2066. U bent welkom op dinsdag en zaterdag vanaf 10 uur en op woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 1 uur 's middags.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 8 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In grote delen van China zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Gisteren bereikte die het Chinese vasteland. In verschillende provincies worden mensen gewaarschuwd voor overstromingsgevaar, zegt correspondent Gami Verberg.
2: Dat heeft vooral mee te maken dat de orkaan aankwam in een van de dichtst bevolkte gebieden van China. Het trof als eerste steden als Guizhou en Shanwei. Die zijn niet zo bekend, maar er wonen zo'n 10 miljoen mensen. Daarnaast is dat gebied ook rijk aan rivieren, dus veel kans op overstroming. En daarom zijn de mensen dus daar weggehaald waar mogelijk.
1: In totaal zijn meer dan 800.000 mensen geëvacueerd. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Er zijn meer dan 200 huizen verwoest. Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. De branden in Spanje zijn ook stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft, zegt verslaggever Eva Wiesing.
3: Het brandt nog heel hevig. Er komen ook af en toe weer nieuwe brandhaarden op, omdat het natuurlijk zo heet is en zo hard gebrand heeft. Dus het is nog wel een beetje te vroeg om te juichen.
1: In de 3 Spaanse regio's waar de branden woeden is inmiddels 77.000 hectare in de as gelegd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, onder wie een kind. Er zijn 2 mensen opgepakt, maar over het motief is nog niets bekend. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. Het weer. De dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
5: Waar vind ik nieuwe mensen?
4: Vragen over groei.
6: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
4: Of vragen waar je niet omheen kunt.
7: Hoe behoud ik mijn mensen?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
10: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: agenda. BR6.
1: Ontdek de Cheese Experience in Woerden. Elke dag, behalve zondag, om 11 uur. Leer alles over het kaas maken en kaas rijpen in het enige nog actieve kaaspakhuis van Nederland. Een enthousiaste gids neemt je mee door het verhaal van de kaas. Laat je de kaasfilm zien en toont de authentieke kaasopslag waarin de kazen rijpen. Sluit je bezoek af met een proefplankje, 4 soorten boerenkaas en een lekker glaasje wijn of port. Bel VVV Woerden als je je kaartje niet online kunt reserveren. Op de website beleefwoerden.com. Tot snel, om 11 uur. Nog tot en met eind september is er een bijzondere fototentoonstelling te zien in het Medisch Centrum Reeuwijk. Fotograaf Ab Quist toont daar werk uit verschillende disciplines, van vergankelijkheid en natuur tot abstract, zowel kleurrijk als zwart-wit. Opvallend zijn de foto's op geborsteld aluminium, een materiaal waar licht en contrast prachtig mee spelen. Quist laat zich niet in één genre vangen, maar zoekt steeds naar schoonheid en emotie. De expositie is te bezoeken aan de Kade 13 in

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Bij een aanrijding op de doortocht in Bodegraven zijn zaterdagavond een motorrijder en een scooterrijder met elkaar in botsing gekomen. Het ongeval gebeurde toen de scooter wilde afslaan richting de supermarkten. Door nog onbekende oorzaak kwamen de scooter en de motor met elkaar in botsing. De scooterrijder raakte daarbij gewond aan zijn been. Meerdere omstanders schoten direct de hulp en verleenden eerste hulp in afwachting van de ambulance. Het slachtoffer is vervolgens voor verdere behandeling naar het ziekenhuis vervoerd. De politie deed ter plaatse onderzoek naar de toedracht van het ongeval en sprak met verschillende getuigen. Nadat de verklaringen waren opgenomen, kon de doortocht weer worden vrijgegeven. Omdat de proefperiode met cameratoezicht in december afloopt, heeft de gemeente een nieuw aanwijzingsbesluit genomen voor cameratoezicht in Bodegraven Centrum en het stationsgebied voor de periode 25 juli 2026 tot 31 december 2030. Uit informatie van de politie is gebleken dat er in het centrum en stationsgebied sprake is van overlast in diverse vormen en het structureel plegen van strafbare feiten, namelijk overlast door personen, zoals jeugd- en dak- en thuislozen, overlast door alcohol- en drugsgebruik, hinderlijk ophouden, groepsvorming in combinatie met overlast, fietsendiefstallen en strafbare feiten in het algemeen die de openbare orde raken. De camerabeelden worden 24 uur per dag opgenomen en verwerkt door de politie. De opgenomen beelden worden ten hoogste 4 weken bewaard.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Utrecht richting Den Haag staat door een ongeluk 5 kilometer file tussen De Meren en Woerden. Er is een kwartier vertraging, de linkerrijstrook is dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat tussen Knoop het Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum 4 kilometer file. Er liggen dingen op de weg en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.
2: Op zaterdag 1 augustus van 10 tot 11 uur is er een workshop boeketbinden in Theetuin de Koffietuin in Nieuwerbrug aan de Rijn. Zou je ook zo graag willen leren om een mooi veldboeket te maken? Tijdens deze workshop leer je de tips en tricks over het binden van een korenschoofvorm. Je knipt de bloemen zelf uit de bloemenhof en leert stap voor stap om een eigen veldboeket te binden. De kosten zijn €20 per persoon, inclusief koffie en thee, en een huisgemaakte lekkernij van de koffietuin. Meer informatie vindt u op kobr.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Meer dan 200 huizen zijn verwoest. De autoriteiten nemen het zeker voor het onzekere, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: De brandweer die doet het op zo'n manier dat zij evacueren op een preventieve manier. En daarmee willen ze ervoor zorgen dat als het vuur echt heel erg dichtbij komt, dat ze dat niet op het allerlaatste moment met hele grote groepen mensen tegelijk moeten gaan doen.
1: Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. Ook de branden in Spanje zijn stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. Orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Tim Walz, zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven.
3: As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater. But he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room.
1: Al worden er wel nog meer middelen naar het gebied gestuurd, zegt Walz. President zelf heeft er nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak op het terrein. Het weer nog. Eerst nog vrij veel bewolking. Lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. 1 file op de A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Oude Rijn en Woerden, 5 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. De vertraging is ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
11: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
12: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
11: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
12: Het is niet te geloven, hij zit erin!
11: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
13: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
11: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
14: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die ballen maar even uitpikken.
11: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
15: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Op woensdag 29 juli nemen we je mee op een wandeling langs Romeinse sporen in Bodegraven. Hoe leefden de Romeinen bijna 2000 jaar geleden in het Groene Hart? Dat ontdek je tijdens deze tocht, die start om 10:30 bij het Groene Harthuis aan de Bouwsteeg 6. We eindigen in de bibliotheek, waar je bijzondere Romeinse objecten kunt bekijken. Deelname is gratis, maar reserveren is wel verplicht. Dat kan via de website van de bibliotheek of door even langs te gaan. Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Bij een aanrijding op de doortocht in Bodegraven zijn zaterdagavond een motorrijder en een scooterrijder met elkaar in botsing gekomen. Het ongeval gebeurde toen de scooter wilde afslaan richting de supermarkten. Door nog onbekende oorzaak kwamen de scooter en de motor met elkaar in botsing. De scooterrijder raakte daarbij gewond aan zijn been. Meerdere omstanders schoten direct de hulp en verleenden eerste hulp in afwachting van de ambulance. Het slachtoffer is vervolgens voor verdere behandeling naar het ziekenhuis vervoerd. De politie deed ter plaatse onderzoek naar de toedracht van het ongeval en sprak met verschillende getuigen. Nadat de verklaringen waren opgenomen, kon de doortocht weer worden vrijgegeven. Omdat de proefperiode met cameratoezicht in december afloopt, heeft de gemeente een nieuw aanwijzingsbesluit genomen voor cameratoezicht in Bodegraven Centrum en het stationsgebied voor de periode 25 juli 2026 tot 31 december 2030. Uit informatie van de politie is gebleken dat er in het centrum en stationsgebied sprake is van overlast in diverse vormen en het structureel plegen van strafbare feiten, namelijk overlast door personen, zoals jeugd en dak- en thuislozen, overlast door alcohol- en drugsgebruik, hinderlijk ophouden, groepsvorming in combinatie met overlast, fietsendiefstallen en strafbare feiten in het algemeen die de openbare orde raken. De camerabeelden worden 24 uur per dag opgenomen en verwerkt door de politie. De opgenomen beelden worden ten hoogste 4 weken bewaard.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: goed. De regioagenda.
1: Op zaterdag 1 augustus van 10 tot 11 uur is er een workshop boeketbinden in Theetuin de Koffietuin in Nieuwerbrug aan de Rijn. Zou je ook zo graag willen leren om een mooi veldboeket te maken? Tijdens deze workshop leer je de tips en tricks over het binden van een korenschoofvorm. Je knipt de bloemen zelf uit de bloemenhof en leert stap voor stap om een eigen veldboeket te binden. De kosten zijn €20 per persoon, inclusief koffie en thee, en een huisgemaakte lekkernij van de koffietuin. Meer informatie vindt u op kobr.nl.
2: Ontdek de Cheese Experience in Woerden. Elke dag, behalve zondag, om 11 uur. Leer alles over het kaas maken en kaas rijpen in het enige nog actieve kaaspakhuis van Nederland. Een enthousiaste gids neemt je mee door het verhaal van de kaas. Laat je de kaasfilm zien en toont de authentieke kaasopslag waarin de kazen rijpen. Sluit je bezoek af met een proefplankje, 4 soorten boerenkaas en een lekker glaasje wijn of port. Bel VVV Woerden als je je kaartje niet online kunt reserveren. Op de website beleefwoerden.com. Tot snel, om 11 uur.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In meterkasten ontstaat steeds vaker brand, dat meldt RTL Nieuws. Volgens experts komt dat doordat ze steeds zwaarder worden belast door warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen. Vooral oude meterkasten zijn daar niet op berekend. De Vereniging van Netbeheerders ziet dat het aantal incidenten is toegenomen. In 2021 waren er ruim 100 meldingen. Vorig jaar waren dat er 176. Experts zeggen dat een installateur de meterkast moet controleren bij uitbreiding. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuur brandt in de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. De orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het weer, eerst nog vrij veel bewolking, een lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
8: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Op woensdag 29 juli nemen we je mee op een wandeling langs Romeinse sporen in Bodegraven. Hoe leefden de Romeinen bijna 2000 jaar geleden in het Groene Hart? Dat ontdek je tijdens deze tocht, die start om 10:30 bij het Groene Harthuis aan de Bouwsteeg 6. We eindigen in de bibliotheek, waar je bijzondere Romeinse objecten kunt bekijken. Deelname is gratis, maar reserveren is wel verplicht. Dat kan via de website van de bibliotheek of door even langs te gaan.
2: Ontdek op woensdag 29 juli de Romeinse geschiedenis van Bodegraven tijdens een bijzondere wandeling. Onder begeleiding van John de Vries, kenner van de lokale Romeinse geschiedenis, wandelen deelnemers langs plekken waar de Romeinen hun sporen hebben achtergelaten. De wandeling start om 10:30 bij het Groene Harthuis in Bodegraven en duurt tot 12 uur. De activiteit is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf ongeveer 10 jaar. Deelname is gratis. Reserveren kan via de website Bibliotheek De Groene Venen, locatie Bodegraven.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Bij een aanrijding op de doortocht in Bodegraven zijn zaterdagavond een motorrijder en een scooterrijder met elkaar in botsing gekomen. Het ongeval gebeurde toen de scooter wilde afslaan richting de supermarkten. Door nog onbekende oorzaak kwamen de scooter en de motor met elkaar in botsing. De scooterrijder raakte daarbij gewond aan zijn been. Meerdere omstanders schoten direct de hulp en verleenden eerste hulp in afwachting van de ambulance. Het slachtoffer is vervolgens voor verdere behandeling naar het ziekenhuis vervoerd. De politie deed ter plaatse onderzoek naar de toedracht van het ongeval en sprak met verschillende getuigen. Nadat de verklaringen waren opgenomen, kon de doortocht weer worden vrijgegeven. Omdat de proefperiode met cameratoezicht in december afloopt, heeft de gemeente een nieuw aanwijzingsbesluit genomen voor cameratoezicht in Bodegraven Centrum en het stationsgebied voor de periode 25 juli 2026 tot 31 december 2030. Uit informatie van de politie is gebleken dat er in het centrum en stationsgebied sprake is van overlast in diverse vormen en het structureel plegen van strafbare feiten, namelijk overlast door personen, zoals jeugd- en dak- en thuislozen, overlast door alcohol- en drugsgebruik, hinderlijk ophouden, groepsvorming in combinatie met overlast, fietsendiefstallen en strafbare feiten in het algemeen die de openbare orde raken. De camerabeelden worden 24 uur per dag opgenomen en verwerkt door de politie. De opgenomen beelden worden ten hoogste 4 weken bewaard.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Op woensdag 29 juli nemen we je mee op een wandeling langs Romeinse sporen in Bodegraven. Hoe leefden de Romeinen bijna 2000 jaar geleden in het Groene Hart? Dat ontdek je tijdens deze tocht, die start om 10:30 bij het Groene Harthuis aan de Bouwsteeg 6. We eindigen in de bibliotheek, waar je bijzondere Romeinse objecten kunt bekijken. Deelname is gratis, maar reserveren is wel verplicht. Dat kan via de website van de bibliotheek of door even langs te gaan. Nog tot en met eind september is er een bijzondere fototentoonstelling te zien in het Medisch Centrum Reeuwijk. Fotograaf Ab Quist toont daar werk uit verschillende disciplines, van vergankelijkheid en natuur tot abstract, zowel kleurrijk als zwart-wit. Opvallend zijn de foto's op geborsteld aluminium, een materiaal waar licht en contrast prachtig mee spelen. Quist laat zich niet in één genre vangen, maar zoekt steeds naar schoonheid en emotie. De expositie is te bezoeken aan de Kade 13.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee minderjarige jongens die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie heeft dit weekend geblurde bewakingsbeelden gedeeld, waarna twee van de vier verdachten zich hebben gemeld. Als de andere twee verdachten zich niet melden, deelt de politie donderdag herkenbare beelden. In de Kaukasus in Rusland zijn vijf bergbeklimmers omgekomen nadat ze vast waren komen te zitten in een zware storm. Het gebeurde toen ze de hoogste piek van het gebergte probeerden te beklimmen. Volgens de autoriteiten waren de klimmers de weg kwijtgeraakt door de snel verslechterde weersomstandigheden. Bosnische media melden dat de groep uit Bosnië en Herzegovina kwam. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio en gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand in de stad Bordeaux is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand. Dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. Het weer in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
9: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Nog tot en met eind september is er een bijzondere fototentoonstelling te zien in het Medisch Centrum Reeuwijk. Fotograaf Ab Quist toont daar werk uit verschillende disciplines, van vergankelijkheid en natuur tot abstract, zowel kleurrijk als zwart-wit. Opvallend zijn de foto's op geborsteld aluminium, een materiaal waar licht en contrast prachtig mee spelen. Quist laat zich niet in één genre vangen, maar zoekt steeds naar schoonheid en emotie. De expositie is te bezoeken aan de Kaarde 13 in Reeuwijk.
2: Ontdek op woensdag 29 juli de Romeinse geschiedenis van Bodegraven tijdens een bijzondere wandeling. Onder begeleiding van John de Vries, kenner van de lokale Romeinse geschiedenis, wandelen deelnemers langs plekken waar de Romeinen hun sporen hebben achtergelaten. De wandeling start om 10:30 bij het Groene Harthuis in Bodegraven en duurt tot 12:00. De activiteit is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf ongeveer 10 jaar. Deelname is gratis. Reserveren kan via de website Bibliotheek De Groene Venen, locatie Bodegraven.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Bij een aanrijding op de doortocht in Bodegraven zijn zaterdagavond een motorrijder en een scooterrijder met elkaar in botsing gekomen. Het ongeval gebeurde toen de scooter wilde afslaan richting de supermarkten. Door nog onbekende oorzaak kwamen de scooter en de motor met elkaar in botsing. De scooterrijder raakte daarbij gewond aan zijn been. Meerdere omstanders schoten direct de hulp en verleenden eerste hulp in afwachting van de ambulance. Het slachtoffer is vervolgens voor verdere behandeling naar het ziekenhuis vervoerd. De politie deed ter plaatse onderzoek naar de toedracht van het ongeval en sprak met verschillende getuigen. Nadat de verklaringen waren opgenomen, kon de doortocht weer worden vrijgegeven. Omdat de proefperiode met cameratoezicht in december afloopt, heeft de gemeente een nieuw aanwijzingsbesluit genomen voor cameratoezicht in Bodegraven Centrum en het stationsgebied voor de periode 25 juli 2026 tot 31 december 2030. Uit informatie van de politie is gebleken dat er in het centrum en stationsgebied sprake is van overlast in diverse vormen en het structureel plegen van strafbare feiten, namelijk overlast door personen, zoals jeugd- en dak- en thuislozen, overlast door alcohol- en drugsgebruik, hinderlijk ophouden, groepsvorming in combinatie met overlast, fietsendiefstallen en strafbare feiten in het algemeen die de openbare orde raken. De camerabeelden worden 24 uur per dag opgenomen en verwerkt door de politie. De opgenomen beelden worden ten hoogste 4 weken bewaard.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Ontdek op woensdag 29 juli de Romeinse geschiedenis van Bodegraven tijdens een bijzondere wandeling. Onder begeleiding van John de Vries, kenner van de lokale Romeinse geschiedenis, wandelen deelnemers langs plekken waar de Romeinen hun sporen hebben achtergelaten. De wandeling start om 10:30 bij het Groene Harthuis in Bodegraven en duurt tot 12 uur. De activiteit is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf ongeveer 10 jaar. Deelname is gratis. Reserveren kan via de website Bibliotheek De Groene Venen, locatie Bodegraven. Op zaterdag 1 augustus van 10 tot 11 uur is er een workshop boeketbinden in Theetuin De Koffietuin in Nieuwerbrug aan de Rijn. Zou je ook zo graag willen leren om een mooi veldboeket te maken? Tijdens deze workshop leer je de tips en tricks over het binden van een korenschoofvorm. Je knipt de bloemen zelf uit de bloemenhof en leert stap voor stap om een eigen veldboeket te binden. De kosten zijn €20 per persoon, inclusief koffie en thee, en een huisgemaakte lekkernij van de koffietuin. Meer informatie vindt u op kobr.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, zoals die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen worden verkocht aan zijn zakenpartners. Over hoeveel de verkoop oplevert is niets bekendgemaakt. Als prins Bernhard al zijn zakelijke belangen heeft verkocht, dan bezit hij geen particulier en commercieel vastgoed meer. Hij wil zich nu richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Ook blijft hij naar eigen zeggen actief in de autosport. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand, dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. FIFA-voorzitter Infantino haalt in een brief uit naar critici van het WK. Hij zegt dat ze valse verhalen hebben verspreid en haat hebben gezaaid. Infantino zegt dat het WK een groot succes was, dat eenheid, veiligheid en inclusiviteit vierde. FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op een aantal punten, waaronder Amerikaanse visumbeperkingen voor supporters en officials en ook zorgen over teams uit conflictgebieden. Maar ook het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun, dat gebeurde na een belletje van Trump aan Infantino. Het weer, in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt dan op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 16:30.
2: Op zaterdag 1 augustus van 10 tot 11 uur is er een workshop boeketbinden in Theetuin de Koffietuin in Nieuwerbrug aan de Rijn. Zou je ook zo graag willen leren om een mooi veldboeket te maken? Tijdens deze workshop leer je de tips en tricks over het binden van een korenschoofvorm. Je knipt de bloemen zelf uit de bloemenhof en leert stap voor stap om een eigen veldboeket te binden. De kosten zijn €20 per persoon, inclusief koffie en thee, en een huisgemaakte lekkernij van de koffietuin. Meer informatie vindt u op kobr.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Bij een aanrijding op de doortocht in Bodegraven zijn zaterdagavond een motorrijder en een scooterrijder met elkaar in botsing gekomen. Het ongeval gebeurde toen de scooter wilde afslaan richting de supermarkten. Door nog onbekende oorzaak kwamen de scooter en de motor met elkaar in botsing. De scooterrijder raakte daarbij gewond aan zijn been. Meerdere omstanders schoten direct de hulp en verleenden eerste hulp in afwachting van de ambulance. Het slachtoffer is vervolgens voor verdere behandeling naar het ziekenhuis vervoerd. De politie deed ter plaatse onderzoek naar de toedracht van het ongeval en sprak met verschillende getuigen. Nadat de verklaringen waren opgenomen, kon de doortocht weer worden vrijgegeven. Omdat de proefperiode met cameratoezicht in december afloopt, heeft de gemeente een nieuw aanwijzingsbesluit genomen voor cameratoezicht in Bodegraven Centrum en het stationsgebied voor de periode 25 juli 2026 tot 31 december 2030. Uit informatie van de politie is gebleken dat er in het centrum en stationsgebied sprake is van overlast in diverse vormen en het structureel plegen van strafbare feiten. Namelijk overlast door personen, zoals jeugd en dak- en thuislozen, overlast door alcohol- en drugsgebruik, hinderlijk ophouden, groepsvorming in combinatie met overlast, fietsendiefstallen en strafbare feiten in het algemeen die de openbare orde raken. De camerabeelden worden 24 uur per dag opgenomen en verwerkt door de politie. De opgenomen beelden worden ten hoogste 4 weken bewaard.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: agenda.
1: Op woensdag 29 juli nemen we je mee op een wandeling langs Romeinse sporen in Bodegraven. Hoe leefden de Romeinen bijna 2000 jaar geleden in het Groene Hart? Dat ontdek je tijdens deze tocht, die start om 10:30 bij het Groene Harthuis aan de Bouwsteeg 6. We eindigen in de bibliotheek, waar je bijzondere Romeinse objecten kunt bekijken. Deelname is gratis, maar reserveren is wel verplicht. Dat kan via de website van de bibliotheek of door even langs te gaan. Harme Kooistra laat zich al bijna 50 jaar inspireren door Rembrandt. Zijn leven, zijn schilderijen, tekeningen en etsen. Maar ook zijn kalenders met schetsen uit de omgeving van Bodegraven zijn inmiddels bekend. De expositie is te zien in het Groene Harthuis aan de Bouwsteeg 6 in Bodegraven tot en met 24 augustus 2026. U bent welkom op dinsdag en zaterdag vanaf 10 uur en op woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 1 uur 's middags.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar uit verschillende plekken in het land. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en in een kast. Het zal nog weten.

0: weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. In Spanje is het vuur op veel plekken onder controle. De autoriteiten waren bang dat twee grote branden bij elkaar zouden komen. Maar de brandweer heeft dat weten te voorkomen. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De voorzitter van voetbalbond FIFA, Infantino, beschuldigt critici van het WK van haatzaaien. Hij zegt dat er valse geruchten zijn verspreid. FIFA kreeg onder meer kritiek op Amerikaanse visumbeperkingen en het terugdraaien van de schorsing van speler Balogun na een telefoontje van Trump aan Infantino. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
2: Hoe kom ik hier weg?
1: Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
7: Mijn naam is Daniel Rowland.
8: Ik ben Remy
9: van Kesterstrek.
10: Ik ben Marcia van
9: Kerk
10: en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
11: Ik ben Nadine
10: van Steeg.
6: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
12: Dinsdagavond, 8 uur.
13: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
12: Dinsdagavond, 8 uur.
13: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
12: Dinsdagavond, 8 uur.
13: De muziekexperts. Live op BR6.
14: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
15: Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: agenda. BR6.
1: Harme Kooistra laat zich al bijna 50 jaar inspireren door Rembrandt. Zijn leven, zijn schilderijen, tekeningen en etsen. Maar ook zijn kalenders met schetsen uit de omgeving van Bodegraven zijn inmiddels bekend. De expositie is te zien in het Groene Harthuis aan de Bouwsteeg 6 in Bodegraven tot en met 24 augustus 2066. U bent welkom op dinsdag en zaterdag vanaf 10 uur en op woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 1 uur 's middags. Op woensdag 29 juli nemen we je mee op een wandeling langs Romeinse sporen in Bodegraven. Hoe leefden de Romeinen bijna 2000 jaar geleden in het Groene Hart? Dat ontdek je tijdens deze tocht, die start om 10:30 bij het Groene Harthuis aan de Bouwsteeg 6. We eindigen in de bibliotheek, waar je bijzondere Romeinse objecten kunt bekijken. Deelname is gratis, maar reserveren is wel verplicht. Dat kan via de website van de bibliotheek of door even langs te gaan.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Bij een aanrijding op de doortocht in Bodegraven zijn zaterdagavond een motorrijder en een scooterrijder met elkaar in botsing gekomen. Het ongeval gebeurde toen de scooter wilde afslaan richting de supermarkten. Door nog onbekende oorzaak kwamen de scooter en de motor met elkaar in botsing. De scooterrijder raakte daarbij gewond aan zijn been. Meerdere omstanders schoten direct de hulp en verleenden eerste hulp in afwachting van de ambulance. Het slachtoffer is vervolgens voor verdere behandeling naar het ziekenhuis vervoerd. De politie deed ter plaatse onderzoek naar de toedracht van het ongeval en sprak met verschillende getuigen. Nadat de verklaringen waren opgenomen, kon de doortocht weer worden vrijgegeven. Omdat de proefperiode met cameratoezicht in december afloopt, heeft de gemeente een nieuw aanwijzingsbesluit genomen voor cameratoezicht in Bodegraven Centrum en het stationsgebied voor de periode 25 juli 2026 tot 31 december 2030. Uit informatie van de politie is gebleken dat er in het centrum en stationsgebied sprake is van overlast in diverse vormen en het structureel plegen van strafbare feiten. Namelijk overlast door personen, zoals jeugd en dak- en thuislozen, overlast door alcohol- en drugsgebruik, hinderlijk ophouden, groepsvorming in combinatie met overlast, fietsendiefstallen en strafbare feiten in het algemeen die de openbare orde raken. De camerabeelden worden 24 uur per dag opgenomen en verwerkt door de politie. De opgenomen beelden worden ten hoogste 4 weken bewaard.
2: Kijk voor meer regio-nieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 1 augustus van 10 tot 11 uur is er een workshop boeketbinden in Theetuin de Koffietuin in Nieuwerbrug aan de Rijn. Zou je ook zo graag willen leren om een mooi veldboeket te maken? Tijdens deze workshop leer je de tips en tricks over het binden van een korenschoofvorm. Je knipt de bloemen zelf uit de bloemenhof en leert stap voor stap om een eigen veldboeket te binden. De kosten zijn €20 per persoon, inclusief koffie en thee, en een huisgemaakte lekkernij van de koffietuin. Meer informatie vindt u op kobr.nl. Ontdek op woensdag 29 juli de Romeinse geschiedenis van Bodegraven tijdens een bijzondere wandeling. Onder begeleiding van John de Vries, kenner van de lokale Romeinse geschiedenis, wandelen deelnemers langs plekken waar de Romeinen hun sporen hebben achtergelaten. De wandeling start om 10:30 bij het Groene Harthuis in Bodegraven en duurt tot 12 uur. De activiteit is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf ongeveer 10 jaar. Deelname is gratis. Reserveren kan via de website Bibliotheek De Groene Venen, locatie Bodegraven.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn vrouwen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht en 2 van hen hebben ernstige verwondingen. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden.

0: houden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan de brandweerteams daar. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en ook in een kast. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
2: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
1: Vragen over groei.
3: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
1: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
7: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu Oogfonds. Onderzoek laat zien.
8: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
9: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
8: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
9: Het is niet te geloven, hij zit erin!
8: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
10: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
8: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
11: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou, zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
8: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
12: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
13: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Op woensdag 29 juli nemen we je mee op een wandeling langs Romeinse sporen in Bodegraven. Hoe leefden de Romeinen bijna 2000 jaar geleden in het Groene Hart? Dat ontdek je tijdens deze tocht, die start om 10:30 bij het Groene Harthuis aan de Bouwsteeg 6. We eindigen in de bibliotheek, waar je bijzondere Romeinse objecten kunt bekijken. Deelname is gratis, maar reserveren is wel verplicht. Dat kan via de website van de bibliotheek of door even langs te gaan. Harme Kooistra laat zich al bijna 50 jaar inspireren door Rembrandt. Zijn leven, zijn schilderijen, tekeningen en etsen. Maar ook zijn kalenders met schetsen uit de omgeving van Bodegraven zijn inmiddels bekend. De expositie is te zien in het Groene Harthuis aan de Bouwsteeg 6 in Bodegraven tot en met 24 augustus 2026. U bent welkom op dinsdag en zaterdag vanaf 10 uur en op woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 1 uur 's middags.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Bij een aanrijding op de doortocht in Bodegraven zijn zaterdagavond een motorrijder en een scooterrijder met elkaar in botsing gekomen. Het ongeval gebeurde toen de scooter wilde afslaan richting de supermarkten. Door nog onbekende oorzaak kwamen de scooter en de motor met elkaar in botsing. De scooterrijder raakte daarbij gewond aan zijn been. Meerdere omstanders schoten direct de hulp en verleenden eerste hulp in afwachting van de ambulance. Het slachtoffer is vervolgens voor verdere behandeling naar het ziekenhuis vervoerd. De politie deed ter plaatse onderzoek naar de toedracht van het ongeval en sprak met verschillende getuigen. Nadat de verklaringen waren opgenomen, kon de doortocht weer worden vrijgegeven. Omdat de proefperiode met cameratoezicht in december afloopt, heeft de gemeente een nieuw aanwijzingsbesluit genomen voor cameratoezicht in Bodegraven Centrum en het stationsgebied voor de periode 25 juli 2026 tot 31 december 2030. Uit informatie van de politie is gebleken dat er in het centrum en stationsgebied sprake is van overlast in diverse vormen en het structureel plegen van strafbare feiten, namelijk overlast door personen, zoals jeugd- en dak- en thuislozen, overlast door alcohol- en drugsgebruik, hinderlijk ophouden, groepsvorming in combinatie met overlast, fietsendiefstallen en strafbare feiten in het algemeen die de openbare orde raken. De camerabeelden worden 24 uur per dag opgenomen en verwerkt door de politie. De opgenomen beelden worden ten hoogste 4 weken bewaard.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: agenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.
2: Op zaterdag 1 augustus van 10 tot 11 uur is er een workshop boeketbinden in Theetuin de Koffietuin in Nieuwerbrug aan de Rijn. Zou je ook zo graag willen leren om een mooi veldboeket te maken? Tijdens deze workshop leer je de tips en tricks over het binden van een korenschoofvorm. Je knipt de bloemen zelf uit de bloemenhof en leert stap voor stap om een eigen veldboeket te binden. De kosten zijn €20 per persoon, inclusief koffie en thee, en een huisgemaakte lekkernij van de koffietuin. Meer informatie vindt u op kobr.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Bondskanselier Merz uitte vandaag op een partijbijeenkomst zijn verbazing over dat de man niet beter in de gaten werd gehouden door de veiligheidsdiensten. Hij was een bekende van de politie en zou zijn geradicaliseerd. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar voor als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan brandweerteams daar. 3 vrouwen zijn in Parijs gewond geraakt toen een man op ze instak. 2 van hen zijn er ernstig aan toe, maar zouden volgens Franse media buiten levensgevaar zijn. De man is aangehouden, over zijn motief is nog niks bekend. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. De komende dagen zonniger en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of 1 die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Op woensdag 29 juli nemen we je mee op een wandeling langs Romeinse sporen in Bodegraven. Hoe leefden de Romeinen bijna 2000 jaar geleden in het Groene Hart? Dat ontdek je tijdens deze tocht, die start om 10:30 bij het Groene Harthuis aan de Bouwsteeg 6. We eindigen in de bibliotheek, waar je bijzondere Romeinse objecten kunt bekijken. Deelname is gratis, maar reserveren is wel verplicht. Dat kan via de website van de bibliotheek of door even langs te gaan. Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in Hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 16:30.
2: BR6. Ik moet even parken, biertje, vrienden.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Bij een aanrijding op de doortocht in Bodegraven zijn zaterdagavond een motorrijder en een scooterrijder met elkaar in botsing gekomen. Het ongeval gebeurde toen de scooter wilde afslaan richting de supermarkten. Door nog onbekende oorzaak kwamen de scooter en de motor met elkaar in botsing. De scooterrijder raakte daarbij gewond aan zijn been. Meerdere omstanders schoten direct de hulp en verleenden eerste hulp in afwachting van de ambulance. Het slachtoffer is vervolgens voor verdere behandeling naar het ziekenhuis vervoerd. De politie deed ter plaatse onderzoek naar de toedracht van het ongeval en sprak met verschillende getuigen. Nadat de verklaringen waren opgenomen, kon de doortocht weer worden vrijgegeven. Omdat de proefperiode met cameratoezicht in december afloopt, heeft de gemeente een nieuw aanwijzingsbesluit genomen voor cameratoezicht in Bodegraven Centrum en het stationsgebied voor de periode 25 juli 2026 tot 31 december 2030. Uit informatie van de politie is gebleken dat er in het centrum en stationsgebied sprake is van overlast in diverse vormen en het structureel plegen van strafbare feiten, namelijk overlast door personen, zoals jeugd en dak- en thuislozen, overlast door alcohol- en drugsgebruik, hinderlijk ophouden, groepsvorming in combinatie met overlast, fietsendiefstallen en strafbare feiten in het algemeen die de openbare orde raken. De camerabeelden worden 24 uur per dag opgenomen en verwerkt door de politie. De opgenomen beelden worden ten hoogste 4 weken bewaard.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30. Nog tot en met eind september is er een bijzondere fototentoonstelling te zien in het Medisch Centrum Reeuwijk. Fotograaf Ab Quist toont daar werk uit verschillende disciplines, van vergankelijkheid en natuur tot abstract, zowel kleurrijk als zwart-wit. Opvallend zijn de foto's op geborsteld aluminium, een materiaal waar licht en contrast prachtig mee spelen. Quist laat zich niet in één genre vangen, maar zoekt steeds naar schoonheid en emotie. De expositie is te bezoeken aan de Kade 13 in Reeuwijk.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlander van 35 is gistermiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. De man checkte zaterdag in en verliet zijn hotelkamer de volgende dag niet op tijd. Toen hotelpersoneel ging kijken, troffen ze hem levenloos aan. De Duitse politie gaat uit van een geweldsmisdrijf. Volgens media is de Nederlander gewurgd. Om welk hotel in Rees het gaat, is niet bekendgemaakt. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beelden is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn 3 vrouwen van 19, 24 en 36 jaar. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen hebben ernstige verwondingen, maar zijn niet in levensgevaar. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Dusan Tadic heeft bij NEC een contract getekend voor 2 jaar. Verwacht wordt dat hij zich dinsdag in Nijmegen meldt voor de training. Tadic, oud-aanvaller van SC Groningen, SC Twente en Ajax, is 37 en hij komt transfervrij over van een club in Abu Dhabi. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. De komende dagen zonniger en ook warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig bijzonderheden deze middag in het westen van het land op de weg. Een paar opvallende files. De A4 om te beginnen, Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en het Ketelplein staat 4 kilometer file met een kwartier vertraging. A20 Gouden Hoek van Holland voor Nieuwkerk aan de IJssel 4 kilometer en dat kost je daar 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: De diagnose reuma. Dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
9: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd.

0: regioagenda.
1: Op woensdag 29 juli nemen we je mee op een wandeling langs Romeinse sporen in Bodegraven. Hoe leefden de Romeinen bijna 2000 jaar geleden in het Groene Hart? Dat ontdek je tijdens deze tocht, die start om 10:30 bij het Groene Harthuis aan de Bouwsteeg 6. We eindigen in de bibliotheek, waar je bijzondere Romeinse objecten kunt bekijken. Deelname is gratis, maar reserveren is wel verplicht. Dat kan via de website van de bibliotheek of door even langs te gaan. Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Bij een aanrijding op de doortocht in Bodegraven zijn zaterdagavond een motorrijder en een scooterrijder met elkaar in botsing gekomen. Het ongeval gebeurde toen de scooter wilde afslaan richting de supermarkten. Door nog onbekende oorzaak kwamen de scooter en de motor met elkaar in botsing. De scooterrijder raakte daarbij gewond aan zijn been. Meerdere omstanders schoten direct de hulp en verleenden eerste hulp in afwachting van de ambulance. Het slachtoffer is vervolgens voor verdere behandeling naar het ziekenhuis vervoerd. De politie deed ter plaatse onderzoek naar de toedracht van het ongeval en sprak met verschillende getuigen. Nadat de verklaringen waren opgenomen, kon de doortocht weer worden vrijgegeven. Omdat de proefperiode met cameratoezicht in december afloopt, heeft de gemeente een nieuw aanwijzingsbesluit genomen voor cameratoezicht in Bodegraven Centrum en het stationsgebied voor de periode 25 juli 2026 tot 31 december 2030. Uit informatie van de politie is gebleken dat er in het centrum en stationsgebied sprake is van overlast in diverse vormen en het structureel plegen van strafbare feiten. Namelijk overlast door personen, zoals jeugd- en dak- en thuislozen, overlast door alcohol- en drugsgebruik, hinderlijk ophouden, groepsvorming in combinatie met overlast, fietsendiefstallen en strafbare feiten in het algemeen die de openbare orde raken. De camerabeelden worden 24 uur per dag opgenomen en verwerkt door de politie. De opgenomen beelden worden ten hoogste 4 weken bewaard.
2: Kijk voor meer regionieuws op BR6.nl.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files op dit moment. De A4 Den Haag richting Rotterdam voor het Ketelplein 5 minuten vertraging. De A20 Hoek van Holland Gouda voelt Rotterdam Overschie ook nog eens 5 minuten op onthoud. En op dezelfde A20 van Gouda naar Hoek van Holland voor Nieuwkerk aan de IJssel kost het je ook nog eens 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 1 augustus van 10 tot 11 uur is er een workshop boeketbinden in Theetuin de Koffietuin in Nieuwerbrug aan de Rijn. Zou je ook zo graag willen leren om een mooi veldboeket te maken? Tijdens deze workshop leer je de tips en tricks over het binden van een korenschoofvorm. Je knipt de bloemen zelf uit de bloemenhof en leert stap voor stap om een eigen veldboeket te binden. De kosten zijn €20 per persoon, inclusief koffie en thee, en een huisgemaakte lekkernij van de koffietuin. Meer informatie vindt u op kobr.nl.
2: Harme Kooistra laat zich al bijna 50 jaar inspireren door Rembrandt. Zijn leven, zijn schilderijen, tekeningen en etsen. Maar ook zijn kalenders met schetsen uit de omgeving van Bodegraven zijn inmiddels bekend. De expositie is te zien in het Groene Harthuis aan de Bouwsteeg 6 in Bodegraven tot en met 24 augustus 2066. U bent welkom op dinsdag en zaterdag vanaf 10 uur en op woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 1 uur 's middags.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita, een organisatie die dat bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. De grote brand in de omgeving van Bordeaux heeft zich niet verder uitgebreid, maar de toestand blijft kritiek, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur is nog niet onder controle, de strijd is volgens hem nog zeker niet gewonnen. In de Franse regio is een gebied verbrand dat 4 keer zo groot is als Parijs. Vanwege het vuur zijn 220.000 mensen geëvacueerd. Intussen proberen politieagenten te voorkomen dat verlaten huizen worden geplunderd. De komende dagen

0: dagen loopt de temperatuur rond Bordeaux verder op richting de 40 graden. Er wordt geen neerslag verwacht. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer. Toen hun speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. De Duitse anatoom Günther von Hagens is overleden. Hij was de bedenker van Body Worlds, de expositie van geplastineerde lichamen waarbij alle spieren en organen zichtbaar waren. Er kwamen miljoenen mensen kijken, maar er was ook kritiek dat het tentoonstellen van doden onethisch was. Günther von Hagens was 81 jaar. En het weer nog, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nou, het is echt vakantie in onze regio en dat zien we ook op de weg. De meeste vertraging daar nu op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Voor knooppunt Ketelplein vanuit Rijswijk. 6 kilometer met 10 minuten vertraging. En de A20 Gouden Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel. 4 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud ook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt?
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
7: Luister elke zaterdagnacht van 12 tot 1 naar De Nachtdienst. Met verschillende soorten housemuziek van bekende en onbekende DJ's in de mix. Jouw nachtdienst begint op de lokale omroep van Bodegraven Reewijk, BR6.
8: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Op woensdag 29 juli nemen we je mee op een wandeling langs Romeinse sporen in Bodegraven. Hoe leefden de Romeinen bijna 2000 jaar geleden in het Groene Hart? Dat ontdek je tijdens deze tocht, die start om 10:30 bij het Groene Harthuis aan de Bouwsteeg 6. We eindigen in de bibliotheek, waar je bijzondere Romeinse objecten kunt bekijken. Deelname is gratis, maar reserveren is wel verplicht. Dat kan via de website van de bibliotheek of door even langs te gaan. Ontdek de Cheese Experience in Woerden. Elke dag, behalve zondag, om 11 uur. Leer alles over het kaas maken en kaas rijpen in het enige nog actieve kaaspakhuis van Nederland. Een enthousiaste gids neemt je mee door het verhaal van de kaas. Laat je de kaasfilm zien en toont de authentieke kaasopslag waarin de kazen rijpen. Sluit je bezoek af met een proefplankje, 4 soorten boerenkaas en een lekker glaasje wijn of port. Bel VVV Woerden als je je kaartje niet online kunt reserveren. Op de website beleefwoerden.com. Tot snel, om 11 uur.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Bij een aanrijding op de doortocht in Bodegraven zijn zaterdagavond een motorrijder en een scooterrijder met elkaar in botsing gekomen. Het ongeval gebeurde toen de scooter wilde afslaan richting de supermarkten. Door nog onbekende oorzaak kwamen de scooter en de motor met elkaar in botsing. De scooterrijder raakte daarbij gewond aan zijn been. Meerdere omstanders schoten direct de hulp en verleenden eerste hulp in afwachting van de ambulance. Het slachtoffer is vervolgens voor verdere behandeling naar het ziekenhuis vervoerd. De politie deed ter plaatse onderzoek naar de toedracht van het ongeval en sprak met verschillende getuigen. Nadat de verklaringen waren opgenomen, kon de doortocht weer worden vrijgegeven. Omdat de proefperiode met cameratoezicht in december afloopt, heeft de gemeente een nieuw aanwijzingsbesluit genomen voor cameratoezicht in Bodegraven Centrum en het stationsgebied voor de periode 25 juli 2026 tot 31 december 2030. Uit informatie van de politie is gebleken dat er in het centrum en stationsgebied sprake is van overlast in diverse vormen en het structureel plegen van strafbare feiten. Namelijk overlast door personen, zoals jeugd en dak- en thuislozen, overlast door alcohol- en drugsgebruik, hinderlijk ophouden, groepsvorming in combinatie met overlast, fietsendiefstallen en strafbare feiten in het algemeen die de openbare orde raken. De camerabeelden worden 24 uur per dag opgenomen en verwerkt door de politie. De opgenomen beelden worden ten hoogste 4 weken bewaard.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig aan de hand op de wegen in onze regio. Een korte file op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Voor Nieuwkerk aan de IJssel 3 kilometer met nog geen 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Nog tot en met eind september is er een bijzondere fototentoonstelling te zien in het Medisch Centrum Reeuwijk. Fotograaf Ab Quist toont daar werk uit verschillende disciplines, van vergankelijkheid en natuur tot abstract, zowel kleurrijk als zwart-wit. Opvallend zijn de foto's op geborsteld aluminium, een materiaal waar licht en contrast prachtig mee spelen. Quist laat zich niet in één genre vangen, maar zoekt steeds naar schoonheid en emotie. De expositie is te bezoeken aan de Kaarde 13 in Reeuwijk. Harme Kooistra laat zich al bijna 50 jaar inspireren door Rembrandt. Zijn leven, zijn schilderijen, tekeningen en etsen. Maar ook zijn kalenders met schetsen uit de omgeving van Bodegraven zijn inmiddels bekend. De expositie is te zien in het Groene Harthuis aan de Bouwsteeg 6 in Bodegraven tot en met 24 augustus 2026. U bent welkom op dinsdag en zaterdag vanaf 10 uur en op woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 1 uur 's middags.

dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een aantal plaatsen protesteren boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het protest begon langs de A27 bij Gorkum en langs de A16 bij de Moerdijkbrug. Ook vanavond worden acties verwacht. Blokkades zijn er niet. Boerenactiegroepen hebben nieuwe protesten aangekondigd in september op Prinsjesdag. Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beeld is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond. Een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Over een motief is niets bekend. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. Op het Malawi-meer in Afrika worden 4 Nederlanders vermist. Ze vertrokken met een speedboot, maar kwamen nooit aan op de afgesproken plek. Aan boord waren ook 3 bemanningsleden. Van de opvarenden en van de speedboot is nog niets teruggevonden. Het doelpunt van de Kaapverdiaan Sidney Lopez Cabral tegen Argentinië is door de FIFA uitverkozen tot mooiste goal van het WK voetbal. Hij scoorde in de 16e finales tegen Argentinië. Commentator Arno Vermeulen was ook zeer onder de indruk van dat doelpunt.
2: Sidney Cabral, Cabral! Het is een doelpunt! Het is 2-2! Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
1: Het gekrulde schot zorgde in minuut 103 voor de 2-2. Argentinië won alsnog met 3-2. En het weer vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dinsdagavond 8 uur.
4: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
3: Dinsdagavond 8 uur.
4: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
3: Dinsdagavond 8 uur.
4: De muziekexperts. Live op BR6.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Wat kies jij? Doof of blind?
7: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.

0: nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
1: Hoe kom ik hier weg?
0: Vragen die over je toekomst gaan.
2: Hoe word ik beter in mijn vak?
0: Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
0: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt een bericht daarover van de Telegraaf. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken zondagochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand is en wie de geredde Nederlanders zijn, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. In de dorpen Engelen en Bokhoven bij Den Bosch wordt de komende tijd extra gesurveilleerd. Op een bedrijventerrein in de buurt is een opvang geregeld voor 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. In het weekend werden huizen, schuttingen en voertuigen beklad met scheldwoorden en leuzen tegen asielzoekers. De burgemeester heeft er geen goed woord voor over.
2: Ik vind het echt verwerpelijk wat hier gebeurd is. Onacceptabel. En hier zijn geen grenzen overschrijden, maar hier is echt de aard van de samenleving overschreden.
1: Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond. Ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond en een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Hij zou hebben gezegd dat Allah hem een opdracht had gegeven. Het weer, vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
9: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
10: Voor gemeente Bodegraaf en Reewijk en de wijde omgeving.
11: Altijd dichtbij. BR6.
12: Welkom bij het programma.

0: Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
1: Een zeer goedemorgen, luisteraars. Van harte welkom bij Gast uit de Streek. Mijn naam is Marcel Vos en Arjan Doelman doet vandaag de techniek. Vandaag is onze gast Gouwenaar Peter van Driel, chocolatier, chocoladekunstenaar, eigenaar van Chocoladeatelier Puur. En dat is letterlijk 50 meter van deze studio vandaan. Peter, van harte welkom.
2: Ja, goedemorgen.
1: Je bent niet als chocolatier geboren, neem ik aan. Maar waar stond je wieg?
2: In Amsterdam.
1: In Amsterdam?
2: Ja, in 1959. Dat is alweer even terug.
1: Ja. Nou ja, vergeleken bij mij ben je nog een jonkie. Wat voor gezin kwam je?
2: Ik heb een oudere broer en een jonge broertje, een nakomertje van 10 jaar. En mijn vader werkte bij Siemens. Mijn moeder was, wat je toen nog noemde, een huisvrouw. Maar was redelijk zelfstandig in die tijd, ook al als ik nu terugdenk. Dus je had wel wat bijbaantjes en voor de rest zorgde ze voor ons.
1: En waar ben je opgegroeid?
2: Ik heb tot mijn 12e in Amsterdam gewoond, in Oost. We wonen aan de Ringvaart, dat is op zich wel groen en mooi. Mijn vader moest toen in Den Haag gaan werken, naar het hoofdkantoor. Alleen hij vond Den Haag niet een stad als je uit Amsterdam komt. Haagnezen. Dus toen zijn we in Waddinxveen terechtgekomen. Er was een nieuwbouwwijk en ja, toen kon je nog een huis kopen.
1: Ja, als je moet kiezen tussen Den Haag en Waddinxveen is het simpel. Hè? Dan wordt het toch Waddinxveen.
2: Ja, nee, maar daar ben ik dus opgegroeid. En dat was heel leuk, want het was een nieuwbouwwijk. Dus ze speelden veel in de bouw en lekker ravotten. Dus
1: betekent dat je lagere school gedaan hebt in Amsterdam en middelbare school in?
2: In Waddinxveen. Nee, Gouda. Nee, Waddinxveen. Ja, ik moet even zo lang terug.
1: Ja.
2: In Waddinxveen heb ik de eerste MAVO gedaan. En toen ben ik in Gouda teruggekomen. MTS, weg waterbouw. En daarna in Utrecht HTS, weg waterbouw gedaan.
1: Ja, dat is een wat merkwaardige achtergrond voor iemand die nu chocolatier is. Waarom heb je voor die QC-studie gekozen? En wat heb je er vervolgens mee gedaan in de praktijk?
2: Ik wilde eigenlijk ooit banketbakker worden. Toen ik 12 was, mocht ik in Waddinxveen bij een banketbakker, Kervo voor de kennis, mocht ik meehelpen. Woensdagmiddag, geen op zaterdag en ook in de vakanties. Maar als ik daar langer werkte, bleek dat ik allergisch was voor meel.
1: Oh, dus
2: door die carrière ging op dat moment een streep. En toen moest ik wat anders verzinnen. En toen was er in Gouda een nieuwe richting weg en waterbouw op de MTS. Ik denk, nou, dat is wel leuk. Geen idee wat het precies was. En dat was ook best wel leuk. Dus doorgegaan. En daarna ook een tijd, bij elkaar denk ik 20 jaar in de techniek gewerkt.
1: Ja, en wat voor soort techniek was dat en wat voor soort bedrijven waren dat?
2: Ik ben van alles geweest in het begin, want ik kon niet echt mijn draai vinden wat ik leuk vond. Dus ik ben landmeter geweest, beton, tekenaar, constructeur. Ik weet niet eens meer wat ik allemaal gedaan heb. Ook in Den Haag, een heel leuk Haags ingenieursbureau. Meneer Van Bersky, en die komt toen regelmatig op televisie omdat hij deskundig was op het gebied van betonbouw. En daarna ben ik bij technische bedrijven terechtgekomen, 2 lange periodes. En de laatste was ik bedrijfsleider van een advies- en ingenieursbureau in Amsterdam.
1: Toch is het toch een beetje
2: terug naar de basis. Ja, ik voelde me daar ook heel erg thuis. Alleen, het was op een gegeven moment 1,5 uur in de auto heen en weer terug vanuit Gouda. En je krijgt kinderen. En toen was het op een gegeven moment een beetje zat.
1: Want ben je in een bepaald moment ook in Gouda gaan wonen? Of ben je altijd vanuit Waddinxveen?
2: Nee, ik denk dat ik nu, even snel rekenen, een jaar of 40 in Gouda woon.
1: Okay.
2: Daar komt mijn vrouw vandaan. Dus,
1: ja. Wat ik me afvroeg, woon je nou boven de winkel? Of,
2: Nee, ik ben er vaak genoeg. Ja. Ik woon er nog niet. We wonen net aan de andere kant op de Krugelaan. Dus dat is heerlijk.
1: Oké, heb ik 25 jaar gewoond op de Krugelaan.
2: Oh, dus, oké, leuk.
1: Op een gegeven moment was je dus. Het was een wat onrustige carrière, kan ik best zeggen. Die waterbouw. Ja. En heel veel verschillende banen eigenlijk gehad. En verschillende soorten banen gehad. Maar er was toch een moment waarop je dacht van, dit is het toch niet.
2: Nee, er waren een aantal dingen. Wat ik net zei, het heen en weer rijden. Veel tijd kwijt met. Reizen. Het kantoor had tussen de 35 en 40 man personeel. Op zich, het enige wat ik mis uit die periode waren projecten waar we bij betrokken waren. Dus de Noord-Zuidlijn, om een dingetje te noemen. Dat was reuze interessant. Maar het bedrijf werd overgenomen door een Amerikaanse ingenieursbureau. En die Amerikanen en ik konden niet zo goed met elkaar overweg.
1: Nee.
2: Ik ben redelijk zelfstandig. Ik wil mijn eigen weg gaan. En dat vonden zij niet zo prettig.
1: Dat hoor je overigens vaker hoor.
2: Oh, ja.
1: Dat, de Nederlandse mentaliteit en de Amerikaanse nogal eens botsen.
2: Ja, dus dat heb ik nog ruim een jaar, anderhalf jaar volgehouden. En toen mocht ik weg, zoals ze dat dan netjes zeggen. En toen denk ik, nu ga ik echt iets doen wat ik leuk vind. Ik ben eigenlijk in de techniek terechtgekomen omdat ik iets met mijn handen wilde maken. Dus ik was toen bezig een klein meubelfabriekje over te nemen in Waddinxveen. En toen gingen we met kinderen en vrienden naar Hattem bij Zwolle. En als een toerist liep ik een chocoladeatelier binnen daar. En ik denk, dat is ook wel heel erg leuk.
1: Er zijn twee leuke museums in Hattem.
2: Banketbakkersmuseum is daar ook. Ja, ja. Het is een stad, hoe klein het ook is. Een van de oude Hansensteden. En na een uur zei iedereen van zullen we eens verder gaan. Ik was in gesprek met die eigenaar, leuk. En toen denk ik, hoe ga ik dat uitleggen thuis? Want ik was met die meubelfabriek bezig. En tot mijn
1: verbazing. Daar was je nog niet ver geworden mee?
2: Nou, in die zin dat vlak voordat we weggingen, had ik tegen hem gezegd, was een man, volgens mij was hij dik in de 70, als jongetje begonnen bij zijn vader. En nooit de werkplaats uit geweest, bij wijze van spreken. Dus je had er een beetje moeite mee om afstand te nemen. Toen had ik gezegd, je komt gewoon met mij in dienst. Dan word je chef werkplaats, technisch directeur, noem het maar iets. Daar wilde hij over nadenken. En met die gedachte zijn we op vakantie gegaan. En toen zei mijn vrouw, zei joh, waar we vanmiddag waren, vond je dat niet wat? Ja, toen was het eigenlijk klaar.
1: Ja, maar dan moet je toch nog een bepaalde stap zetten. Dan moet je op zoek naar een bedrijf zijn. Hoe is dat proces gelopen? En trouwens, hoe is die opleiding eigenlijk gegaan? Want daar hebben we het nog niet over gehad.
2: Nee, er was toen nog in Amsterdam een opleiding voor chocolatier, een half jaar. En dat mocht ik doen omdat ik ervaring had bij die banketbakken. Want tot het eind van mijn studie, geloof ik, 25 was daar wel altijd nog geholpen en gewerkt in de vakanties. En dat was heel leuk. Maar het voelde ook best wel natuurlijk. Ik merkte het aan anderen, en dat waren over het algemeen veel jonger dan ik. Want ik denk dat ik toen een jaar of 44 was of zo. Die best wel moeite hadden met dingen. Maar bij mij ging alles heel erg makkelijk. En dat klinkt wel raar van jezelf, maar het voelde gewoon goed. Toen heb ik ook stage gelopen. Bij verschillende bedrijven, ook weer in Hattem. Maar ook in Rotterdam en België.
1: België? Ja. Waar in België?
2: In Antwerpen zelf. Dat duurde maar vrij kort. Maar ik ken hem nog steeds, Dominique Persoon. Een van de meest belangrijke op dit moment in België. En in de tussentijd een pand gezocht, opgeknapt. En de rest is een beetje geschiedenis.
1: Ja, want wanneer is de winkel precies open gegaan? Dat weet ik niet meer.
2: Nou, ik ben in juni 2006, noemde geloof ik een soft opening, begonnen met een halve werkbank, was er nog niet. En de officiële datum is 1 september, dus we hebben binnenkort 20 jaar.
1: 20 jaar, jubileum, zeg maar.
2: Ja, dan moet ik nog iets over nadenken wat we gaan doen. Maar ik heb nog even.
1: Ja, we hebben nog even de tijd. En had je van begin af aan het gevoel van dit gaat het worden? Want je moet altijd maar afwachten als je iets nieuws begint. In een stad. Er zijn zat winkels gesloten in de loop der jaren in Gouda. Het is niet vanzelfsprekend dat het succes je komt aanwaaien.
2: Nee. En als ik nu terugdenk, en ook nu we het erover hebben, heb ik daar eigenlijk nooit zo over nagedacht. Het klinkt misschien een beetje naïef, maar ik vond het heel leuk om te doen. En ging er gewoon vanuit dat het dan ook wel anderen het ook leuk zouden vinden.
1: En dat was al snel duidelijk dat het een succes was.
2: Ja, weet je, ik had na zo'n drukke baan had ik het idee van ik wil in mijn eentje gewoon doen. Niks ten nadele van de mensen die voor met mij werkten. Maar dat is de reden dat ik de werkbank midden in de winkel heb gezet. Met het idee van dan kan ik wat klanten helpen, ik kan wat maken. Nou, lichtelijk naïef, want dat ging na een paar maanden niet meer goed. Want als je dingen maakt, kan je geen klanten helpen. Nee. En andersom. Dus vanaf dat moment zijn er ook mensen bijgekomen. En ja, we hebben nu veel stagiaires. Mensen die komen helpen met drukke dagen. Dus dat is wel heel erg leuk.
1: Ja, want je hebt nu vaste mensen in dienst. En je hebt over stagiaires. Zijn dan vaak mensen die een opleiding volgen ook?
2: Ja, en dat is heel divers. Dat kunnen mbo-opleidingen zijn om ondernemer te worden. En die namen wisselen constant van die scholen. Of tenminste van de opleiding. Maar ook banketbakkers. Zelfs sommige mensen met een kokachtergrond. Die daar zeg maar in de desserthoek verder willen gaan. En dat is niet vervelend bedoeld. Maar over chocola leren ze niet zoveel meer tegenwoordig. Dus dat is voor hun handig dat ze dat in de praktijk kunnen leren. Ja. En ik vind het leuk om het vak over te brengen.
1: Dus je hebt niet alleen druk met het maken van je product. Maar ook met het begeleiden van allerlei mensen.
2: Ja, en dat is een heel leuk onderdeel van mijn werk.
1: En zijn er ook andere mensen die ook daadwerkelijk bij jou nu assisteren bij het maken van je product?
2: Ja, zeker. Ja, nee, dat, even kijken hoor. Op dit moment heb ik er 2 onder contract. En er komen af en toe mensen binnenwaaien. En zoals met hele drukke dagen. Daar komen oud-stagiaires komen helpen. Anderen komen, soms klanten vinden het leuk om te helpen inpakken en dat soort dingen. Dus het is af en toe net een buurthuis, zeg maar.
1: Ja. En heb je al gemerkt dat dankzij jou er ook elders weer goede chocolatiers aan het werk zijn gegaan? Die zeg maar geïnspireerd zijn door jou?
2: Ja zeker.
1: Jij hebt je inspiratie opgedaan in Hattem en misschien door andere mensen weer bij jou inspiratie op?
2: Ja, nee, dat zijn er toch aardig wat in een vak doorgegaan. Soms in combinatie met patisserie. Een van mijn oud-stagiaires en werknemsters, die geeft nu les in Gouda. Het Goudse Waarde, een banketbakkersopleiding. Dus ja, ze gaan alle kanten op. Maar ze komen ook regelmatig nog even langs om bij te praten. Dus dat is leuk.
1: Nou, we gaan het straks uitgebreid over chocola hebben. Maar we gaan nu eerst even over Pink Floyd hebben.
2: Okay.
1: Want je hebt 3 nummers doorgegeven. Een daarvan is Pink Floyd, Wish You Were Here. Waarom Pink Floyd?
2: Dat klinkt een beetje raar op mijn leeftijd om te zeggen dat je ergens fan van bent. Maar ja, ik volg...
1: Nee, dat is heel normaal. Bij Goudstad werken heel veel muziekliefhebbers. Dus in onze wereld is dat heel normaal.
2: Ja. Ik ben redelijk jong mee in aanraking gekomen. Niet van mijn ouders, maar van mijn broer. Die draaide in de muziek, mijn oudste broer. En ja, ik vond het zo bijzonder. Ontzettend veel naar concerten van ze geweest. En ik wil niet zeggen dat ik alles van ze heb op LP, maar toch wel heel veel. Ik was afgelopen week in Londen. En daar heb ik bij Battersea Power Station. Dat is nu omgebouwd tot winkelcentrum. Van de LP van Animals, weet je, met die 2 schoorstenen.
1: Ja.
2: Daar heb ik weer een hele bijzondere LP op de kop getikt.
1: Want heb je een voorkeur voor LP's?
2: Ja. Ja, weer.
1: Je doet mee aan de hype, zeg maar.
2: Nou ja, ik heb ze altijd wel nog gedraaid. Maar mijn vrouw vond het een hoop gedoe. Dus dat is schimmelijk naar zolder verhuisd allemaal. En het is nu allemaal weer terug naar beneden. Dus ik koop nog steeds op vinyl.
1: Ja, nou, ik kan me nog herinneren dat ik Pipers at the Gates of Dawn nieuw gekocht heb in de winkel.
2: Echt waar?
1: Ja, ik ben van 52. Dus net in die generatie opgegroeid.
2: Ja, dat is helemaal leuk.
1: Maar we gaan luisteren naar Pink Floyd, Wish You Were Here.

0: Ja, Pink Floyd, Wish You Were Here. Koop je trouwens ook nog albums van als solo werk van David Gilmour bijvoorbeeld? Of,
1: ja. Ja, daar heb ik heel veel van. De laatste die ik heb gekocht is samen met zijn dochter die meezingt en harpen speelt. En daar herken je toch wel weer heel veel van Pink Floyd in. Dat is wel leuk.
0: Ja. Ja, wat is chocola eigenlijk?
1: voor de helft vet. Maar gelukkig wel een plantaardige vetsoort. Cacaoboter. En als je het uit elkaar haalt, cacaopoeder. Waar in feite eigenlijk alles in zit. De smaak en allerlei stofjes. En het is een product van een cacaoboon.
0: En suiker.
1: Ja, ook dat wel.
0: Ja. En suiker. Dat, want anders zou het toch anders smaken, denk ik.
1: Ja, nou ja, ik geef regelmatig workshops en dan beginnen we met cacao nibs. Dat zijn stukjes cacaoboon nadat ze zijn gefermenteerd en gedroogd. En dat is de basis van de chocolade, zeg maar, dat is 100%. Dat wordt nog wel enigszins gewaardeerd. Je ziet het tegenwoordig ook in healthwinkels, want alles wat chocola, zeg maar, ja, niemand ziet het, maar tussen aanhalingstekens gezond maakt, zit daar nog in. Ja, en dan met een 100%. Dat mag geen chocola heten, nog heet cacaopaat.
0: Ja.
1: En dat is voor de meeste mensen even wennen. Dat, en het is voor mij heel leuk, want je ziet alle gezichten helemaal vertrekken. Omdat het is heel erg bitter.
0: Ja, maar het is wel zo dat hoe meer cacao erin zit, hoe gezonder het is volgens mij. Of is dat niet helemaal waar?
1: Ja, alles wat cacao, zeg maar, wat men denkt gezond maakt. Of waar je gelukkig van wordt, zit natuurlijk in de boon. Dus hoe meer daarvan in zit. Maar het gezond is voor de meeste mensen omdat er dan minder suiker in zit.
0: Ja, antioxidanten stemming is verbeterd. Er zit ook psychologie in, maar het schijnt ook echt te werken. Wegens de aanmaak van endorfine en serotine.
1: Ja.
0: Concentratie en doorbloeding. Rijk aan magnesium. Ja, het is een wondermiddel als je het zo leest.
1: Ja, het is heel leuk om dat zo te horen. Want ja, als ik dat zelf vertel, dan kijken ze me aan. Ja, het zal wel. Ja. Maar ja, nee, het maakt lichaam eigen stoffen iets aan. Of je er nou echt gelukkig of gezond van wordt, is een ander verhaal. Maar ja, ik hou zelf van een glas rode wijn. Daar zitten ook voor een groot gedeelte dezelfde antioxidanten in. Ja. Maar het wil niet zeggen dat als je een paar flessen drinkt, dat je opeens...
0: alles met maat en dat geldt ook voor chocola. Maar het is ook een verschil natuurlijk tussen pure chocola, melkchocola en witte chocola.
1: Ja, ja, en melkchocola wordt er gemiddeld niet alleen meer suiker toegevoegd, maar ook melkpoeder. En witte chocola is een heel ander verhaal. Dan gebruiken ze eigenlijk alleen de cacaoboter. Meneer Van Houten heeft ooit uitgevonden de cacaopers. Je drukt zeg maar die cacao nips, stukjes cacaoboon, door een pers heen. Het wordt gezeefd door de warmte van de door de druk ontstaat warmte, dus de cacaoboter smelt. En er blijft een koek achter, die wordt gemalen. Dus feitelijk heb je dan cacaopoeder en cacaoboter. En voor cacaoboter wordt met wat melkpoeder, vanille en heel veel suiker. Ja. Witte chocola gemaakt.
0: Dus er is nog steeds wel een duidelijke relatie met de oorspronkelijke cacao.
1: Ja, heel veel mensen zeggen witte chocola is geen chocola. Nee. Als je het heel eerlijk aan mij vraagt, alles wat de chocola lekker maakt, hebben ze eruit gehaald. Ik zeg dan maar, het is een cacaoboomproduct. En dan ben ik van de discussie af.
0: Ja. Maar het is duidelijk dat puur en melk jouw voorkeur ook hebben als chocolatier?
1: Niet,
0: of?
1: Nee, niet echt. Ik heb één of twee soorten wit die ik zelf ook lekker vind. En ik heb waarschijnlijk nog het idee van vroeger de witte chocola die ik dan wel eens at. En die vond ik echt niet lekker. Maar de chocola die wij nu gebruikten, dat klinkt een beetje eigenwijs, die is goed te doen.
0: Ja. Ja, het, als je een product maakt, dan zijn is de kwaliteit van de grondstoffen heel belangrijk. En waar haal jij je grondstoffen vandaan?
1: Nou, de chocola komt uit Frankrijk, Valrhona. Dat is een Frans bedrijf. Niet heel groot, als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met Kallenbout in België. Dat is op dit moment geloof ik een van de grootste in Europa. Het voordeel is dat zij hun eigen plantages hebben over heel de wereld. Dus vanaf zeg maar het aanplanten tot en met de chocola in Frankrijk. Iedere stap wordt gecontroleerd. Daarnaast is het hele productieproces bij hun net allemaal even iets langer, iets beter. En dan heb je uiteindelijk een hele mooie chocola en heel veel soorten. We hebben op dit moment denk ik 38 soorten chocola uit allemaal verschillende landen. Die hebben allemaal een eigen smaak en karakter. En die gebruiken wij dan weer in de verschillende vullingen.
0: Ja, en komen dan al die zeg maar basisproducten uit Frankrijk?
1: Nou, een groot gedeelte wel. Al ons confijt fruit wat we gebruiken. de vruchten, meestal is het bevroren dan, maar 100% vrucht. Dat komt ook allemaal uit Frankrijk.
0: Je kan er als consument bestellen, zag ik, maar het is toch vooral gericht op andere professionals?
1: Nee. Ik denk dat wij nog steeds 60-70% gewoon in de winkel verkopen.
0: Nee, ik bedoel, wat je afneemt.
1: Verona kan je als particulier niet eens kopen. Ze hebben bij de oude fabriek in de Hermitage, dat is tussen Lyon en Marseille in, hebben ze een hele grote winkel. Maar volgens mij is het de enige plek waar je als particulier het kan kopen.
0: Ja, want als je daar op die site kijkt, dan zie je allerlei basisproducten. En dat gaat een hele wereld dan voor je open. Double fermentation dark chocolate Itakuya. Dan denk ik, mijn god, wat is dat?
1: Ja, nou, normaal worden de cacaobonen na de oogst worden ze gefermenteerd. Dat is wel een leuk detail misschien. Steenland heeft ooit, toen hij voor de Pum was uitgezonden, een systeem ontwikkeld om een fermentatieproces wat beter te laten verlopen. Dat fermenteren is heel belangrijk voor de smaakontwikkeling van de cacaobonen. In sommige gevallen hebben ze een dubbel gefermenteerde. Dat is waar je het over hebt. Dat kan zijn met passievruchtschillen of met banaan. En dan trekt die smaak in de cacaoboon. En de chocola uiteindelijk proef je het ook vaag op de achtergrond. En dat is best wel leuk.
0: Ja, want hoeveel verschillende van die basisproducten heb je waar je dan mee aan de gang gaat en daar je eigen ding aan toevoegt?
1: Wat ik net zei, chocola zijn denk ik op dit moment 38 verschillende. En als ze met een nieuwe smaak bezig zijn of in een opdracht, dan kijken we wat de mooiste balans is. Dus wat je dan doet is een hapje of een slokje van het product waar je mee aan de gang gaat, een stukje chocolade bij combineren. En ik heb de rare eigenschap dat ik smaakcombinaties in mijn hoofd al min of meer proef. Anders ben je heel lang bezig met uitzoeken welke chocolade het beste past.
0: Dan wordt het een trial and error methode.
1: Ja, we hebben ooit een keer een whiskyclub binnen gehad. Die hadden een eigen flessen meegenomen en hebben alle chocola op de werkbank gezet en ze mochten dan zelf uitzoeken. Alleen ze vroegen constant aan mij of dit de beste combinatie was. Dus ik heb toen best wel veel whisky en chocola die avond naar binnen gewerkt. Dat was heel gezellig.
0: En ook aan het einde kon je de smaken nog onderscheiden.
1: Wat
0: zijn je favorieten als je nou die productie van Valrhona kijkt? Ik zag dus een enorm aangekeurde guana, extra amur, equatoriaal, noir en ga zo maar door. Ja. Maar heb je daar uitgesproken favorieten bij? Waar je zegt van dat zijn toch wel de vijf toppers die zij leveren?
1: Ze verzinnen inderdaad hele leuke namen voor de verschillende soorten. Vaak heeft het ook met het land te maken. We hebben bijvoorbeeld een witte chocola uit Ivoorkust en die heet Ivoire. Dat is vrij logisch. En voor de rest zijn voor het algemeen fantasienamen. Nee, van de pure chocola op dit moment vind ik een chocola uit Peru. Dat is een van de meest mooie soorten die we hebben. Het is van een Criollo. Dat is een cacao soort die nauwelijks nog voorkomt. Een heel oud ras. En die is zo rijk aan smaak. Ik moet altijd uitkijken dat het niet te lyrisch wordt. Maar er komt wat rood fruit voorbij. Zelfs een beetje bloemenachtige dingen. En,
0: het lijkt wel wijn, zoals ik nu
1: vertel. Ja, daarom moet ik me een beetje inhouden.
0: Waar wordt cacao eigenlijk verbouwd op dit moment op de wereld? Is dat in alle werelddelen of voornamelijk in Zuid-Amerika? Want dat hoor ik nu een paar keer. In Afrika hoor ik een paar keer.
1: Ja, naar Zuid-Amerika is de basis. Het Amazonegebied. De Maya's en Azteken kennen het ook al. Maar niet zoals wij nu de chocola kennen. Maar die maakt een soort bitter kruidige drank ervan. Die stampte de cacaobonen, dat is de oorsprong. Er is heel veel aangeplant in Afrika, met name Ivoorkust en Ghana. Maar eigenlijk alle landen rond de evenaar, ik zeg al de 20 graden boven, 20 graden onder de evenaar, die hele band rond de aarde. Daar is het klimaat zodanig, dus vochtig en warm. En daar gedijt een cacaoboom heel erg goed.
0: Dus ook een andere, in Azië komt het voor?
1: Ja hoor, Indonesië, noem maar op, Dominicaanse Republiek, het komt overal vandaan.
0: Misschien een rare vraag, Europa? Ik bedoel, vroeger zag je alleen wijn in bepaalde streken en nu zie je overal wijn. Kan in theorie in Europa, heeft natuurlijk ook wel warme gedeeltes, maar misschien is het te warm, misschien juist helemaal niet goed voor cacao. Ik heb er geen verstand van.
1: Nee. Het zou leuk zijn, maar ik hoop het niet, want het betekent dat het klimaat nog verder achteruit gaat. En het wordt al warm genoeg. Nee, het heeft ook te maken met de vochtigheidsgraad. Cacaobomen moeten eigenlijk in de schaduw staan. Met name voor hun vruchten dan. Die boom heeft kennelijk in de loop van de tijd begrepen dat je ze niet bovenin moet laten groeien. Dus ze groeien eigenlijk alleen in onderste takken en aan de stam. Dat is een heel leuk gezicht. Er zitten ook bloemetjes op de stam voordat ze daar peulen uitkomen. Volgens mij de enige vruchtboom waar vruchten aan de stam ook groeien. Maar dat komt omdat ze dan...
0: Nooit geweten.
1: Nee, maar dan hangen ze in de schaduw van hun eigen bladerdak. En dan gaat het goed. En dat is heel makkelijk met oogsten, maar het is niet door mensen gemanipuleerd of geënt. Wat je wel vaak met andere vruchtbomen ziet. Maar kennelijk heeft die boom dat zelf begrepen dat het weinig zin had.
0: Want mensen willen graag de natuur manipuleren, maar dat is nog nooit gebeurd met cacao, begrijp ik?
1: Nee. Het is wel veel aangeplant in Afrika, want daar bestond er niet. En ik heb laatst weer, dat zijn die kleine dingen die je dan weer ergens leest. Ik leer er nog steeds over. Dat het toen helaas ook een retourvracht was voor de slaven die uit Afrika werden gehaald.
0: Ja.
1: Dus de bomen en de zaadjes gingen toen naar Afrika toe om daar aangeplant te worden.
0: En de slaven gingen mee terug?
1: Ja. Het is niet anders.
0: Nee, het is een geschiedenis waar Europa mee zal moeten leren leven.
1: Ja,
0: in ieder geval. Over je eigen assortiment gesproken. Ik ben een aantal keren bij jou in de winkel geweest. En het is nooit hetzelfde volgens mij. Hoe werkt dat precies bij jou?
1: Nee, we hebben een aantal dingen altijd vast. En dat is dan ook omdat, als ik denk, ik wil je wat anders. Kijk, we hebben beperkte ruimte. Ik kan 36 soorten. We hebben 4 vitrines waar 9 soorten bonbons in kunnen. Dan denk ik, die heb ik nou wel een tijdje gehad. Dan zeggen klanten, waarom heb je die niet meer? Alleen, jij moet er soms ruimte maken. En we zijn ook redelijk seizoengebonden. Ik heb bijvoorbeeld nu de laatste batch gemaakt, aspergiebonbons. Dat is ooit begonnen voor een restaurant. Dat die vroeg of wij dat konden doen. Dat zijn dan van die seizoendingen. We doen ook heel vaak eenmalige dingen en smaak. En dat is voor mij een van de leuke dingen van dit vak. Dat je dan met smaken bezig bent en nieuwe dingen verzint.
0: Maar heb je ook, je zegt, je hebt een aantal soorten die er eigenlijk altijd zijn. En dat is een soort evergreens, de bestsellers of dingen, die horen er gewoon in. Die moet je gewoon standaard aanbieden.
1: Ja, het eerste wat me te binnen schiet zijn onze rode mondjes, flipjes, kusjes worden ze genoemd.
0: Ik ken ze, ja.
1: Ja, het klinkt arrogant, maar ik wou bijna zeggen welke gouden na niet. Nee. Je hebt ze of zelf gehaald of gekregen met trouwerijen, alle feestdagen. En dus met een passievruchtvulling, we noemen het ook wel eens passievolle kussen. Die maken we 3 keer zoveel als de rest. En dat is een van de eerste die ik ooit verzonnen heb. Dus het is best wel grappig.
0: Ik las dat jullie ook wel eens wat doen als er een Goudse haringparty is. Maar haring en bonbons, die kan ik toch heel moeilijk in mijn gedachten combineren.
1: Dat klopt. En zover ben ik net nog niet geweest. Maar bijvoorbeeld met zeekralen en lamsoren hebben we bonbons gemaakt. En dat was ook wel een grappig watwater. Dat is van het wat van de Waddenzee. Een zoutdrankje. Eigenlijk is dat tot nu toe maar weinig geweest waar ik niks mee kon. En ik word vaak uitgedaagd hoor.
0: Whisky hebben we het erover gehad. En drank is natuurlijk ook een ingrediënt dat je vaak terugvindt in bonbons. Heb jij daar nog speciale dranken dat je zegt van ik heb een drank die je eigenlijk zelden of ooit tegenkomt in bonbons?
1: Even denken hoor. We hebben best wel wat bijzondere dingen gehad. Onder andere voor het Whisky Festival hebben we een serie gemaakt met verschillende soorten whiskies en dus ook verschillende soorten chocola. Absint.
0: Zit nu in jouw assortiment.
1: Ja, maar die komt eigenlijk straks pas weer in het najaar komt die weer tevoorschijn. We hebben een rode port met stiltonkaas. Bonbon ooit een keer gemaakt voor Gouden Culinaire toen dat nog bestond. Die verdeelt onze klanten wel in 2 hoor. Dat vind je lekker of niet. Maar er zijn heel veel mensen die het wel lekker vinden. En sommige restaurants hebben bij het kaasplankje staan bijvoorbeeld. En dat is een leuke combinatie.
0: Ja, en dan zie je dan af en toe termen staan dat je denkt van, wat is dat? Nyangbo?
1: Nyangbo, dat is een soort chocola uit Ghana. Ja. En die, daar maken we een ganache mee, dus zeg maar een vulling. En wat van die cacao stukjes, die cacao nips erop. En dat is echt eentje voor liefhebbers van pure chocola.
0: Ja, en dan heb je ook een bom met kandijkoek, maar dan zit er ook nog yuzu in.
1: Ja, yuzu is een Japans citrusvruchtje. Heeft zeg maar de maat van een limoen, maar de kleur van een citroen. Is een heel fris en het blijft ook fris. Ik vind soms dat een limoen wordt te zuur als je die verwerkt. En dat kan je af en toe nodig hebben. En een citroen wil wel eens bitter worden. Maar yuzu, en die zie je ook steeds meer bij restaurants in desserts voorbij komen. Is gewoon heel fris en blijft ook mooi aan.
0: En hoe vaak wissel je nou je assortiment per jaar? Is er nou, ik doe dat 4 keer per jaar? Of gaat het gewoon het hele jaar door? Af en toe ja. Vervangen iets door iets anders?
1: Ja, dat ligt me net aan. Als ik uit eten ben geweest of op reis. En ik heb weer iets ontdekt. En denk, nou, daar moeten we iets mee. Ik wil nu iets met rabarber gaan doen.
0: Lijkt me goed.
1: Ja. Nee, maar dat zijn er wat meer frisse smaken, zeg maar. En mandarijn. Dat ligt maar net aan hoe het is. En soms wordt het gevraagd om iets te maken voor een feest of een restaurant. En dan denk ik, nou, die kan eigenlijk ook al in de winkel. Maar dan moeten we weer even kijken welke eruit gaat.
0: Ja, want die hebben beperkte ruimte, zoals je net al zei.
1: Ja.
0: Nou is er vandaag in Gouda een jazzfestival. Jazzbonbons.
1: Nee, nou ja, er zit wel muziek in, maar niet op die manier. Nee, ik ben zelf ook een jazzliefhebber. Dus ik probeer iets eerder eruit te gaan en de stad in te gaan. We hebben ook muziek bij ons bij de winkel. Dat is ook een combinatie met muziek door de hele stad heen. En ik heb de man gesproken, een gitarist, een solo. Hij zegt, ik ga ook een beetje jazzachtige muziek voor je spelen. Dus dat is
0: wel leuk. Is dat in de winkel of voor de deur? Gewoon?
1: Nou, het gaat nu waarschijnlijk voor de deur, onder de bomen aan de overkant. Hij zegt, ja, het heel warm wordt, kom ik lekker binnen. Bij ons is het 19 hooguit 20 graden binnen. Ja. Dus dat is
0: enorm voordeel in dit geval.
1: Ja, want toen hij 2 weken geleden langskomt, hij zegt, nou, als het regent, dan kom ik ook binnen zitten. Maar die kans is niet aanwezig, denk ik.
0: Nou, ben je niet alleen chocolatier, maar je bent ook chocolade. Kunstenaar. En er staat bij, opdrachten zijn welkom. Niets is te gek.
1: Nee.
0: Wat heb je ze al in de loop der jaren gemaakt? En wat was je pièce de résistance, laten we maar zeggen?
1: Ik denk het allermooiste, grootste en moeilijkste is een buste van iemand. Helemaal in chocola. We kregen een foto van iemand. Ik ken hem niet, maar kennelijk was hij toch wel een belangrijk iemand. In Nederland, die werd 50. En een goede vriend van hem wilde zijn hoofd in chocola hebben. En tot en met de bril hebben we alles in chocola gemaakt. Het glas van de bril hebben we van suiker gemaakt. Ja, dat was wel heel erg gaaf. Hij is hem uiteindelijk wel opgegeten. Want,
0: dat weer wel.
1: Ja, wel foto's van gemaakt. Ja,
0: het is vergankelijke kunst, zeg maar.
1: Ja, nou ja, ik zeg altijd als we weer wat gemaakt hebben. Joh, maak er foto's van en eet het op. Sommige dingen zitten meer kilo's chocola in. En het is gewoon zonde. Maar we doen heel vaak foto's op chocola printen. Ik heb bijvoorbeeld nu een vraag om een hockeystick. Op ware grootte te maken in chocola. Dus daar moet ik nog even over nadenken hoe we dat gaan doen. Het is best wel een groot ding als je hem zo in je handen hebt. Maar dat is voor de afscheid van een...
0: Maar dan mag je nog blij zijn dat het geen polstokspringer is, hè?
1: Nee, dat was waarschijnlijk de eerste keer geweest dat ik had gezegd, dat gaat niet werken. Nee, maar we hebben bijvoorbeeld hier, zeg maar wat hiernaast ook zit, voor het filmhuis prijzen gemaakt. Nou, dan snij ik me af en toe wel eens in mijn vingers. Ik dacht toen dat het heel leuk was.
0: Niet letterlijk, hoop ik.
1: Nee.
0: Figuurlijk.
1: Om een regisseurstoel in chocola te maken. Nee. Nou, dat zag er waanzinnig uit, maar het was vrij breekbaar. En als je er dan 20 of 30, ik weet niet meer hoeveel we er toen hebben gemaakt. Ja, dat was wel een crime. Maar ja, dan begin je er eenmaal aan. En dan wil ik het ook af hebben.
0: Geef eens een indicatie wat het nou kost om zo'n kunstwerk in chocola te laten maken. Want dat moet natuurlijk behoorlijk arbeidsintensief zijn. Dus daar moet een behoorlijk prijskaartje aan hangen.
1: Ja, nou, volgens mijn accountant en zeker volgens mijn vrouw kan ik niet rekenen. Ik denk dat zeker die hele grote opdrachten commercieel niet interessant zijn. Maar ik vind het gewoon leuk om te doen.
0: Gewoon een uitdaging.
1: Ja, in feite betalen ze eigenlijk alleen de chocola. En ik vind het veel te leuk om te doen. En het is ook wel, als je ermee bezig bent, staat in de winkel. Mensen zien het en dat brengt ze weer op ideeën van, oh, binnenkort is er iemand jarig of hebben we een bedrijfsfeestje.
0: Want je sluit natuurlijk ook aan bij alle feestdagen, zeg maar. Sinterklaas, Kerst, Pasen, Moederdag. Ik vroeg me af, Vaderdag. Worden er überhaupt chocolaatjes gekocht voor Vaderdag?
1: Nee, dit jaar was het natuurlijk ook heel warm. Maar is dat doet mezelf ook een beetje zeer als vader zijnde. Maar het grote verschil tussen Moederdag en Vaderdag is enorm. Afgelopen Moederdag leek het wel Kerst bij ons, bijna een week lang. En Vaderdag hebben we een paar dingetjes gemaakt.
0: Kerst en Sinterklaas zijn ook nog belangrijke daarvoor.
1: Ja, ja, dat kan je wel zeggen. Ja, dat is een gek huis. Je kent de winkel. Het is niet heel groot. Dus er komen tafels bij. We hebben vaak hele grote opdrachten. En dan moet ook allemaal weer ingepakt worden. Dus er komen allerlei mensen helpen.
0: En ze hebben over opdrachten, zijn dat vaak bedrijven? Ja. Dat, dan
1: ja.
0: Doen?
1: Ja, de grote opdrachten zijn over het algemeen bedrijven. Maar we moeten ook de winkel in de gaten houden. Want ik kan moeilijk nee zeggen. Maar als je een hele grote opdracht krijgt, waardoor alles stil ligt voor je gewone klanten, zeg maar, in de winkel. Ja, dat schiet niet op. We maken heel veel letters. En wij spuiten de letters. Want we hebben een hele lekkere, maar vrij dure chocola. En als we dan van die gewone gietletters, zeg maar, maken, die je overal kan kopen, dan is het prijsverschil zo groot dat mensen dan aarzelen. En vaak gaat dat toch in de schoen. Maar we maken ook heel veel voor bedrijven. We kunnen iedere letter maken die je wil. We hebben Cyrillische letters gemaakt, Chinees, tekens. Maar dan moeten ze hem wel even tekenen, want ik kan hem wel namaken. Maar mijn Chinees is niet zo best op het ogenblik.
0: Nee, dat snap ik. We gaan even naar muziek luisteren. Herman Brood, My Way. Waarom Herman Brood en waarom My Way? Dus het is zoiets in van. Dat is voor tegenwoordig vaak gebruikt als afscheidsliedje. Ook vroeger al. In de versie van Frank Sinatra. Maar het is toch geen afscheidnummer voor
1: nee,
0: jou?
1: Nee, zeker niet. Nou, Herman Brood, dat is ook zo'n apart verhaal. Die heeft ooit op een feestje op school. Een schoolfeest op de MTS opgetreden. Dat was nog redelijk in zijn begintijd. Ik heb ooit eens een keer een interview gezien met hem in de trein. Werd hij geïnterviewd. Hij was aan het snuiven, vodka aan het drinken. En dat op een of andere manier, mijn leeftijd die ik toen had, heeft dat heel veel indruk gemaakt. En ik vind zijn muziek zo doorleefd. Dat is ook een markant figuur. En heel toevallig was ik vlakbij in de buurt. En toen werkte ik in Amsterdam. Toen hij zeg maar van een hotel afsprong. Dat zijn allemaal dingen. En ik vind deze versie van hem, van My Way, zo doorleefd en mooi. En het is niet dat ik afscheid neem. Maar ja, het is gewoon een mooie versie. Mooier dan al die geboren. Lijstversies van My Way, die iedereen heeft volgens mij wel een keer gezongen.
0: Herman Brood.

0: Herman Brood. Een bijzondere muzikant, maar ook vooral een heel goede kunstenaar. Met een heel eigen stijl. Want ik zei net tegen je, als je een miljoen schilderijen neerzet, en doet er één Herman Brood tussen, dan herken je hem onmiddellijk.
1: Ja, zeker. Ja, ja.
0: Maar jij had ook nog iets toe te voegen over dit nummer, My Way.
1: Nou, weet je, wat je net zei, van het wordt ook met afscheid vaak gedraaid. Maar het geeft mij meer aan iemand die zijn eigen weg heeft gevolgd. En dat geldt zeker ook voor hem. En minder voor Sinatra en allerlei anderen. En ja, als ik naar mezelf kijk, hoe eigenwijs dat ook klinkt, geldt dat ook voor mij. Ik ben altijd eigenlijk mijn eigen weg gegaan. En me niet zo druk gemaakt of wat hoort of wat mensen vinden. En ik moet wel zeggen dat dat best wel leuk is.
0: Ja, bij jouw diensten vind ik ook de workshops. Ja. Ik begrijp dat er weer twee komen in het najaar.
1: Ja, nou, we zijn nu ook al wel bezig. Maar dat is allemaal mensen die mijzelf benaderen. We hebben toevallig gisteren van de school uit Waddinxveen hebben we een workshop gegeven.
0: Dus het kan ook on demand, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, dan wat grotere groepen, zeg maar. En de andere waar je het over hebt, die data stel ik zelf vast. En dan kan je gewoon alleen komen of met z'n tweeën aanschuiven. En dan verzamel ik ook 10, 12 mensen. Dat,
0: ja, op de website staan nu twee datums. Dat is 8 oktober en 22 oktober.
1: Ja, dat zou kunnen. Dat, ja, ja. Ik geef het door aan degene die dat erop zet.
0: Maar het is duidelijk dat ieder ander die wil een feestje organiseren. En denk ik vind een workshop chocolade. Dan kan je daar in principe jou voor benaderen. Ja. Maar dat doe je dan op de dagen dat de winkel niet open is?
1: Ja, vaak 's avonds. En als het van mijn vrouw mag, ook wel eens op zondag. Er zijn veel verzoeken voor. Maar ik probeer dat te beperken, toch hooguit één keer in de week. Want we hebben het hartstikke druk. En het is, ik vind het heel leuk om te doen. En over chocolade praten. Mensen zeg maar laten zien hoe het allemaal werkt. En dan mogen ze zelf ook bonbons maken op twee verschillende manieren. Dat is heel erg leuk. Maar met voorbereiden en daarna alles weer opruimen, schoonmaken, ben je wel echt behoorlijke tijd bezig.
0: Ja. Heb je nog ambities en plannen voor de toekomst?
1: ik ben nu heel voorzichtig aan het kijken of ik iemand kan vinden die het wil overnemen. Daar zijn wel wat eerste stappen gezet. Maar ik vind het zelf ook nog veel te leuk om door te gaan.
0: Nou, ik vind het toch wel een opmerking die even zo terloops maakt.
1: Ja.
0: Eigenlijk zeg je hiermee van, ik wil er eigenlijk mee stoppen. Ik weet niet op welke termijn, maar als je zegt van, ik ben iemand zoeken die het over wil nemen.
1: Nou, dat komt eigenlijk omdat mijn accountant, denk ik, inmiddels 1,5 jaar geleden zei van, joh, heb je wat geregeld. Toen was in de buurt van mijn 65 jaar. Ik ben nu bijna 67. En ik vind het nog steeds leuk. Kan het ook fysiek nog steeds heel goed. Het geeft me nog steeds heel veel plezier. Alleen ja, ik weet niet hoe lang ik nog doorga, maar het wordt wel tijd om daar eens over na te denken. En het is niet van de een op andere dag geregeld. Ik noem mezelf altijd een zondagkind, omdat altijd alles op een of andere manier wel in orde komt en loopt. Dus ik ga er ook vanuit dat er ook dit gaat lukken op termijn. Maar ik heb geen datum of iets in mijn hoofd.
0: Nee, maar dat is wel een serieuze kandidaat op dit moment.
1: Ja, alleen ja, wat op het ogenblik een groot probleem is, is financiering.
0: Je moet wel geld hebben om het kunnen overnemen, uiteraard.
1: Ja,
0: zelfsprekend.
1: Ja. Ja.
0: Even over de chocolaterie nog te spreken. Ik zag op de website dat er ook prijzen wel eens gewonnen worden. En daar werd bijvoorbeeld de Lady in Delft genoemd. Ken je de Lady in Delft?
1: Ja, zeker. Ja.
0: En er werd ook nog even en passant gezegd dat er een hele beroemde chocolatier in België is. Pierre Marbolini.
1: Marcolini.
0: Ja. Heb ik het verkeerd opgeschreven. Marcolini.
1: Ja.
0: Marcolini. En ken je die toevallig persoonlijk?
1: Heb ik een aantal keren meegedaan aan die wedstrijd. Er wordt in België georganiseerd voor de lekkerste bonbon. Of praline, zoals zij het noemen. En daar heb ik al deze jongens, maar ook Dominique Persoon. Een hele leuke vent. Die heeft inmiddels een eigen plantage. En komt veel op televisie als deskundige. Maar het is een redelijk klein wereldje. Van de zoals zij dat noemen, artisanale pralinees. Maar ook in Nederland, heel toevallig ben ik gisteren, was er een bijeenkomst van Verona. De V-Circle noemen ze dat. Dat zijn een aantal mensen in Nederland die met Verona werken en op een bepaalde manier. Daar komen we regelmatig bij elkaar en het is wel leuk. We kennen elkaar allemaal en wisselen ook dingen uit. Dus het is op zich een heel prettig groepje mensen.
0: Is België het topland als het om chocola gaat?
1: Ja, dit is
0: een vraag. Ja. Ja. Belgisch bier is in ieder geval, staat in hoog aanzien, weet ik.
1: Ja, ja, ja, maar dan moet je niet drinken zoals wij gewend waren met pils drinken. Want,
0: zeker niet.
1: Daar ga je de fout in. Ja. Weet ik uit eigen ervaring. Ja, er is een al heel lang een strijd tussen wie de eerste chocola gemaakt heeft en wie de bonbons hebben uitgevonden. Er zijn wel wat dingen die vast zijn gelegd. Maar Zwitserland, België en maar ook Nederland zijn daar nog steeds niet uit wie nou de eerste was.
0: Ja, de Belgen hebben het gewoon heel simpel gezegd. Die zeggen de Belgische praline is uitgevonden dan Neuhaus.
1: Ja, dan, ja. Hey, dan ben je overal vanaf.
0: Ja, overal vanaf.
1: Ja, nee, en nu zeg je Neuhaus en dat is nog steeds een instituut in België. Alleen heel, vind ik, oudbollig. Die maken volgens mij nog, als ze hem inderdaad hebben uitgevonden, nog steeds dezelfde. Dat,
0: ja, one trick pony gebleven, zeg maar. Ja. Maar als het om jouw assortiment gaat, heb jij dan nog daar nog een wens in dat je zegt van nou, ik heb toch nog wel een paar dingen op mijn lijstje staan die ik toch nog eens een keer wil proberen bij dat zeg maar aanpassen van je assortiment?
1: Nee, niet heel direct op dit moment. We hebben natuurlijk al heel veel verschillende dingen gedaan. Af en toe worden ze wel eens gek van mij, want er liggen overal briefjes en aantekeningen en ik denk niet dat je mijn oorspronkelijke receptenboek moet zien, want dat is gekrast, gedaan, aangepast. Vaak eenmalige dingen die ik maak, schrijf ik. Ik heb wel geleerd nu op te schrijven wat ik doe. Want soms is het heel erg lekker.
0: Heb je ooit de behoefte gehad om een receptenboek uit te brengen?
1: Nee, maar we moeten wel de versie die we nu hebben, die moet wel herzien worden. Want dat merk ik bijvoorbeeld met nieuwe stagiaires. Wij zijn een heel ambachtelijk bedrijf. We doen heel veel verschillende dingen. Heel veel verschillende handelingen. Heel veel. En dan vergeet je soms dat het allemaal vanzelf gaat, zeg maar. Alleen als je het moet uitleggen, dan denk ik, jeetje, we doen best wel heel veel dingen die voor ons heel natuurlijk zijn. Maar bijvoorbeeld als je
0: zou eigenlijk je productieproces moeten gaan beschrijven, zeg maar.
1: Ja, maar ja, ik ben redelijk. Ik zeg altijd, efficiënt werken is niet leuk. En dat klinkt dan een beetje.
0: Maar als je iets wil overdragen aan bijvoorbeeld een ander, is dat wel makkelijk voor jou?
1: Ja, dat zijn dan van die momenten dat je erachter komt dat als er staat verwarm. En ik weet wel of je het moet koken of tot 80 graden of zo. Maar als je dat voor het eerst ziet, heb je geen idee wat je moet doen. Dus, nee. En wij vragen ook constant, lees het nou, snap je alles, mis je iets? En dat wordt dus constant bijgewerkt. En ik hoop zometeen.
0: Nou, zou dat een mooie afsluiting van je carrière kunnen
1: zijn? Ja. Een receptenboek waar alles in klopt. Ja, nee,
0: maar alles is maar voor je opvolger.
1: Ja, als je dan zegt ambitie, die moet er nog uitkomen.
0: Maar even naar muziek luisteren. Dean Lewis, How Do I Say Goodbye? Daar hebben we er weer een, hoor.
1: Ja. Toen ik het terug zag, het lijstje, dacht ik, oh. Nou, dat kwam eigenlijk naar aanleiding van Vaderdag. Maar daar hebben we het straks nog wel
0: over. Australië, volgens mij. Early morning. Eens kijken hoor.

0: Ja, zo aan de tekst horen is het toch een afscheidsnummer.
1: Ja, ja, nu ik het lijstje terug hoorde, denk ik ook van. Maar dit was eigenlijk... ik heb natuurlijk veel jongelui bij mij over de vloer. En die draaien weer heel andere muziek. En dat houdt mij ook wel bij. Sommige dingen vind ik helemaal niks. Maar dit nummer kwam voorbij. En dat vond ik heel erg mooi. En ik dacht in eerste instantie dat het ging over een liefje. Een vriendin die, waar die afscheid moest nemen. Maar het gaat over zijn vader die toen heel ziek was. Hij heeft het inmiddels overleefd. Ook dat wel. Ja, dan moest ik ook weer aan mijn eigen vader denken. Die is helaas nu meer dan 30 jaar geleden overleden. Hij heeft nooit dit meegemaakt wat ik nu allemaal doe. En ik denk dat hij daar best wel trots op geweest zou zijn. En dat mis ik nog wel eens. Zoals nu met Vaderdag, weet je wel. Dat zijn dan van die momenten dat je daar weer aan denkt.
0: En je grootouders, heb je die gekend?
1: Nee, één oma van mijn moeders kant. Mijn oma, opa, die was ook chocolatier.
0: Dus toch?
1: Ja, het zit kennelijk in je genen. En vandaar dat wat ik net zei, het ging allemaal heel erg makkelijk. Dus ik heb soms het idee, ik ben niet gelovig, maar dat hij waarschijnlijk boven de boel regisseert. Maar ik heb hem nooit gekend. Ik was een jaar toen hij overleed.
0: En waar had hij zijn zaak?
1: In Amsterdam.
0: Ook toch in Amsterdam.
1: Ja, en dat is van mijn moeders kant, Smolders. Hangt ook een foto van hem bij mijn zaak, heel groot, met zijn bestelouders en een oom van mij. Die oom heeft er nog wel meegemaakt, de opening. Die was ook heel trots dat hij daar hing.
0: En die was ook al betrokken bij de chocolade?
1: Ja, dat moest hij. Dat was de oudste zoon, de broer van mijn moeder.
0: Beoogde opvolger of zo.
1: Ja, maar die is er niet mee verder gegaan.
0: Nee, die had het niet het heilige vuur.
1: Zeg maar. Nee, er staan wat bestelouders op die foto van mijn opa toen. Maar daar was hij altijd doodsbang, want die remmen deden het niet zo goed. Maar de broer van mijn opa, die is toen in Utrecht begonnen. En dat is wel op zoon en inmiddels kleindochter overgegaan, die ik zo af en toe ook weer zie, want die werkt ook met Verona.
0: Dus op een of andere heel manier... toevallig, ja.
1: Ja.
0: Het kan geen toeval zijn.
1: Nee. Het zou wel zo moeten zijn, denk ik. Maar het kwam er eigenlijk pas achter toen ik al bezig was, zeg maar, met inrichting doen en zo, dat mijn moeder zei van, oh leuk, vroeger liep ik bij mijn vader in bij de chocola en nu bij jou, denk ik. Dat is waar ook, helemaal niet over nagedacht.
0: Ja, we zijn bijna aan het einde gekomen van dit programma. Als je je zaak verkoopt, wat ga je dan doen? Ja, dan val je toch wel in.

0: Boot, sorry.
1: Ja, want het was een gebied waar ik niet heel erg in thuis ben.
0: Ja, ja, nee, het is een houten zeil. Tegenwoordig zijn ze meestal van polyester, maar deze is heel oud en dus moest er heel veel aan gebeuren. En dat is een doorlopend project.
1: Ja, want je bent ook wel een zeilliefhebber. Want als je een boot gaat maken, dan moet je dat ook wel niet doen, denk ik.
0: Nee, het gaat mij om het maken.
1: Ik ga jou maken. Als je gerestaureerd is, ga je hem gewoon verkopen.
0: Ja, of die jongens gaan ermee zeilen. Ik weet het niet.
1: Peter, heel fijn dat je hier was. Heel veel succes met de voortzetting van je zaak. Of het overdragen van je zaak aan een ander.
0: Ja.
1: En fijne dag verder.
0: Ja, dankjewel.
1: En Arjan Doelman, bedankt voor de techniek. We gaan eruit met Halleluja.
2: Now I've heard there was a secret chord. David Plain.
3: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen. Die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. De gemeente Den Bosch heeft extra surveillances aangekondigd in de dorpen Engelen en Bokhoven. Daar zijn huizen en andere bezittingen beklad met anti-asielteksten en schuttingtaal. Bij de dorpen moet een opvang komen voor minderjarige vreemdelingen. De gemeente werkt nu aan een leefbaarheidsplan waarin een aantal zaken duidelijk wordt gemaakt, zegt verslaggever Litwien Gevers.
5: Hoeveel boa's er komen, hoe lang die daar blijven, of er extra verlichting komt, waar die 50 minderjarige asielzoekers, want daar hebben we het over, waar die naar school gaan en zo.
4: En de gemeente hoopt met meer duidelijkheid de rust terug te brengen in de dorpen. De 4 Nederlanders die werden vermist op het Malawi-meer zijn in veiligheid, meldt Buitenlandse Zaken in Den Haag. Gisteren raakte hun boot bij de oversteek van Tanzania naar Malawi vermist. Er waren ook 3 bemanningsleden aan boord. Wat er misging en wie die Nederlanders zijn, is vanwege de privacy niet bekendgemaakt. Ook de laatste 2 verdachten die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld bij de politie. Eerder deden 2 minderjarige jongens dat al. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie deelde bewakingsbeelden waarna de 4 verdachten zich melden. En het weer. Vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
3: Mijn naam is Daniel Rowland.
4: Ik ben Remy
5: van Kester.
6: Ik ben Marcia van
5: Kester.
6: En ik speel op een cello van het
7: Muziekinstrumentenfonds.
2: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
8: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
9: Hoe kom ik hier weg?
8: Vragen die over je toekomst gaan.
10: Hoe word ik beter in mijn vak?
8: Of één die je wakker houdt.
11: Hoe begin ik weer met werken?
8: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De grote brand in het Franse Biscarros in het departement Landen is onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. De brand in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis, 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is vanmiddag mishandeld en uitgescholden. Volgens de politie was dat waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer. Er is een minderjarige verdachte opgepakt, die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Langs verschillende wegen in het land hebben boeren vanavond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Maar de protesterende boeren denken dat die plannen niet haalbaar zijn en willen dat de landbouwminister ze intrekt. Dit zal niet de laatste actie zijn, zegt boerenbelangenorganisatie Agractie.
2: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
1: De boerenorganisaties zeggen dat er op 14 augustus een landelijke demonstratiedag is in Den Bosch. Abdul B., die zaterdag een dodelijke aanslag pleegde op de Pride in Berlijn, werd tot kort daarvoor in de gaten gehouden door veiligheidsdiensten, melden Duitse media. De politie hing onder meer een camera op voor zijn huis. De 21-jarige B. was eerder veroordeeld tot jeugddetentie, omdat hij een terreurdaad zou hebben voorbereid. Hij werd enige tijd extra gevolgd, maar dat werd afgeschaald omdat er geen aanwijzingen zouden zijn dat B. een aanslag plande. Dan is weer nog vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
9: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
10: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: Woensdag wordt een nieuwe hittegolf verwacht in Spanje. En de grote brand in het Franse Biscarros in het departement Landen is ook onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. We moeten de komende uren en dagen uiterst voorzichtig zijn, zegt Macron. Het vuur in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis en 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Ook een bosbrand in de Franse Alpen is onder controle. Die brand bevoerde bijna een week in het Écrin-massief. Er zijn nog wel smeulende brandhaarden en daarom blijven er nog brandweermensen in het gebied. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is vanavond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem even later uit zee. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht, zegt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken gisterochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand was, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Dan het weer. Vanavond is het droog met brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen een droge en zonnige dag. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
2: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
6: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
7: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 12 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten, dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning, ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. In Zandvoort is een bezoeker van een Pride-evenement geslagen en uitgescholden. Het gebeurde waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Agenten hebben inmiddels een minderjarige verdachte opgepakt. Die werd herkend op camerabeelden. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer om het leven gekomen.

0: wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
2: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
1: Vragen over groei.
3: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
1: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
7: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
8: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
7: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
8: Het is niet te geloven, hij zit erin!
7: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
9: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
7: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
10: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
7: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouden Stad Radio.
11: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
13: Op

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. De grote brand bij het Franse Biscarros is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Toch blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. En zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten, maar boeren vinden de plannen niet haalbaar. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer omgekomen. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerevenement daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arensman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
2: Hoe kom ik hier weg?
1: Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf 25 euro een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: De muziekexperts. Live op BR6.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.